0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor met zeer veel ontladingen. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. En vanuit België trekken er weer nieuwe buien in het land binnen. Door blikseminslag is op veel plaatsen al brand uitgebroken. Zo vloog in Snelrewaard in Utrecht een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor. Verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in Amsterdam. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast. Allemaal vanwege het weer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Budapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood vorig jaar het evenement. Activisten hopen dat de nieuwe premier Péter Magyar meer LHBTI-rechten zal erkennen. En die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Op het WK voetbal hebben Engeland en Kroatië en Ghana zich geplaatst voor de volgende ronde. Engeland versloeg Panama met 2-0, Kroatië won met 2-1 van Ghana. Engeland won de groep voor Kroatië en Ghana. En voor dat land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranje spits Brian Bobby. En vannacht zijn er ook nog de laatste speelronden in de groepen J en K, met onder meer Colombia, Portugal en Argentinië. En voor de wedstrijden is een minuut stilte vanwege de aardbevingen in Venezuela. En de boete voor techbedrijven die te weinig doen om te voorkomen dat Australische kinderen sociale media kunnen gebruiken, wordt verdubbeld. Het verbod heeft tot nu toe weinig effect gehad, zegt de Australische regering. De maximumboete wordt verhoogd naar bijna 60 miljoen euro. Het weer, er trekken dus nog altijd stevige regen- en onweersbuien over het land. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen, 25 tot lokaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er trekken nog altijd zeer zware onweersbuien over met veel ontladingen. Tot 5 uur geldt nog code oranje. Door blikseminslag is op veel plaatsen brand uitgebroken, zoals in Wassenaar en Snelrewaard in Utrecht. Daar vloog een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor. Verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in de regio Amsterdam. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat was onder meer bij de TT in Assen. En bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur en veel regen in korte tijd. En ook is er kans op grote hagelstenen. Voor de tweede dag op rij heeft de VS weer doelen in Iran aangevallen. Het is een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. Daarop viel de VS weer Iraanse doelen aan. Het gebeurde in de buurt van de belangrijke zeestraat. En volgens Amerika koos Iran ervoor om het staakt het vuren te schenden. Op het WK voetbal hebben Colombia en Portugal zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep voor Portugal. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. En eerder in de nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. En voor dat Afrikaanse land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranje spits Brian Brobbey. Later volgt nog de ontknoping in de pool van Argentinië. En meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Boedapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood vorig jaar het evenement. Activisten die hopen dat de nieuwe premier Peter Mojar meer LHBTI-rechten zal erkennen. En die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Het weer, er trekken dus nog altijd regen en onweersbuien over het land. Temperatuur daalt naar zo'n 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er trekken nog altijd zeer zware onweersbuien over met veel ontladingen. Tot 5 uur, nu dus ongeveer, geldt code oranje voor vooral de noordelijke provincies. Door blikseminslag is op veel plaatsen brand uitgebroken, zoals in Wassenaar en Snelrewaard in Utrecht. Daar vloog een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor en verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in de regio Amsterdam. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Onder meer bij de TT in Assen was dat het geval. Bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur en veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. En daarna voerde Iran weer aanvallen uit op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Op het WK voetbal hebben Colombia en Portugal zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep voor Portugal. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. Eerder in de nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. En voor dat Afrikaanse land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranje spits Brian Bobby. En nu is de ontknoping bezig in de pool van Argentinië. En in Denemarken en Tsjechië zijn gisteren de hoogste temperaturen genoteerd sinds het begin van de metingen in beide landen. In het oosten van Denemarken werden bijvoorbeeld 37 graden. Het weer nu in ons land, er trekken dus nog buien over. Het is 20 tot 23 graden. Overdag wolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De laatste zware onweersbuien trekken het land uit via het noorden. Code Oranje is inmiddels bijna overal voorbij. Er waren zware windstoten, veel regen in korte tijd en hagelstenen soms wel 5 centimeter groot. In de lucht leek vaak een stroboscoop door de aanhoudende bliksemschichten. En door blikseminslag is op meerdere plaatsen brand uitgebroken en ook zijn er problemen op het spoor. Verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in de regio Amsterdam. Gisteravond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. In Venezuela heeft een nieuwe aardbeving plaatsgevonden. Ongeveer in hetzelfde gebied als waar eerder deze week ook 2 bevingen waren. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het officiële dodental in Venezuela is inmiddels gestegen naar ruim 1400. Vele tienduizenden worden nog vermist. Burgers die gaan vaak zelf op zoek naar hun geliefden. Op het WK voetbal hebben Colombia en Portugal zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep voor Portugal. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. Eerder in de nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. Voor het Afrikaanse land scoorde Derek Lucassen. Dat is de verdediger en broer van Oranje-spits Brian Brobby. En de ontknoping in de pool van Argentinië is bijna afgelopen. En in het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Het evenement is georganiseerd door de 3 Amerikaanse ambassadeurs in Brussel, in België, bij de EU en bij de NAVO. En volgens de Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht, vooral Amerikaans militair personeel en hun familie. Het weer dan nog, zon en wolken vandaag. Minder heet dan de afgelopen dagen, 25 tot 31 graden. Morgen nog maar 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van stormschade en op een aantal plekken brak brand uit door blikseminslag. In Landsmeer bij Amsterdam raakte er bij iemand gewond. In Groningen werd een schuur geraakt door een inslag. Door de brand die ontstond kwamen twee kalveren om het leven. En door zware windstoten waaide in Veldhoven de wieken van een monumentale molen. Rondom Gouda is het treinverkeer verstoord door de inslag. Tussen Gouda en Boskoop rijden tot vanavond laat geen treinen. Gisteravond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Daarna voerde Iran weer aanvallen uit op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. In het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Het evenement is georganiseerd door de drie Amerikaanse ambassadeurs in Brussel. In België, bij de EU en bij de NAVO. Volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht. Vooral Amerikaans militair personeel en hun familie. Ook Amerikaanse burgers in België zijn uitgenodigd. Het moet volgens ambassadeur Bill White, een vertrouweling van president Trump, het meest spectaculaire evenement buiten de VS worden. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Boedapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood het evenement vorig jaar. Activisten hopen dat de nieuwe premier, Peter Magyar, LHBTI-rechten zal erkennen. Het weer, zon en wolken vandaag. Minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Morgen nog iets koeler. 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer bij Amsterdam raakte daarbij iemand gewond. In Groningen werd een schuur geraakt door een inslag. Door de brand die ontstond kwamen twee kalveren om. En door zware windstoten waaide een veld over de wieken van een monumentale molen. Gisteravond werd al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de staat van Hormuz. De VS zegt de aanvallingen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Daarna voerde Iran weer aanvallen uit op de Amerikaanse basis in Bahrein en in Kuwait. In het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Het evenement is georganiseerd door de drie Amerikaanse ambassadeurs in Brussel. In België, bij de EU en bij de NAVO. Volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht. Vooral Amerikaans militair personeel en hun familie. Moet volgens ambassadeur Bill White, een vertrouweling van president Trump, het meest spectaculaire evenement buiten de VS zelf worden. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Boedapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood het evenement vorig jaar. Activisten hopen dat de nieuwe premier Peter Magyar LHBTI-rechten zal herstellen. Die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Het weer blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten van het land. Morgen flinke periode met zon, ook dan blijft het droog. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 9 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Ook in een appartementencomplex in Nunspeet heeft kort brand gewoed. Bewoners moesten uit voorzorg hun woning uit. En in Groningen werd een stal getroffen door de bliksem. Bij de brand die daarna ontstond kwamen twee kalveren om. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Daarna voerde Iran weer aanvallen uit op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Gisteren was er een nieuwe aardbeving in Venezuela. Die had een kracht van 5,6. In het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Evenement is georganiseerd door de drie Amerikaanse ambassadeurs in Brussel. In België, bij de EU en bij de NAVO. Volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht. Vooral Amerikaans militair personeel en hun familie. Ook Amerikaanse burgers in België zijn uitgenodigd. Het moet volgens ambassadeur Bill White, een vertrouweling van president Trump, het meest spectaculaire evenement buiten de VS worden. Het weer blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... Zandvoort uit Zandvoort.
3: Beleef de tijd van weleer met Zandvoort uit Zandvoort. Via de lokale omroep ZFM. En onder het mom van Zandvoort uit Zandvoort nemen we u mee op een muzikale reis door de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Een ware aaneenschakeling van historische feiten en wittelswaardigheden. En dit alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort. De woelige jaren van burgerlijke ongehoorzaamheid, vrije seks, de eerste man op de maan en wereldsterren als Louis Davids, Lou Bendy, De Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Greunlo. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort. Gramofoonplaten van schellak en vinyl draaien weer volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tand des tijds hebben doorstaan. De klanken van weleer en met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort

0: Goedemorgen, goedemiddag. Ligt eraan wanneer u luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Iedere zondag neem ik u mee op reis terug in de tijd. Naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we dan ook met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En die muziek wordt elke week weer beschikbaar gesteld door Cor Draaier. En daar bedank ik hem hartelijk voor. En op zaterdag tussen 1 en 2 wordt dit programma herhaald. Dus dan is het goedemiddag. Zandvoort uit Zandvoort, reis je terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dan alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. Alhoewel vandaag af en toe ook een nummertje uit de jaren 80. Het is tropische temperatuur, beetje te warm. Maar ja, wij Nederlanders hebben altijd wat te klagen. Maar als je denkt ik wil op vakantie, nou het hoeft niet. Want je kan lekker naar het strand van Zandvoort, want de temperaturen zijn fantastisch. Als je houdt van heel warm, voor mij mag het 20 graden zijn, maar in Nederland doen we het dan meteen met 30 graden. Zandvoort uit Zandvoort. Met de eerstvolgende plaat van Adrianus Marinus Adrie Kivon. Geboren in Rotterdam op 20 februari 1947. Is een Nederlandse komiek, revuester, zanger, acteur, regisseur, presentator, tekstschrijver en programmamaker. En het Algemeen Dagblad noemde hem in 2017 ruim een halve eeuw Nederlands grootste volkskomiek. En in Vlaanderen is hij zeer populaire komiek en televisiepersoonlijkheid. Dan hebben we het over niemand minder dan André van Duin. En hij kon ook zingen. En ik heb twee plaatjes voor u. Pootje baden in Zandvoort komt eraan, maar eerst hier Als de zon schijnt. André Hazes, hier op de lokale omroep CFM Zandvoort.
1: Oh.

0: Veronica, dat waren Johnny en Rijk met Costa Brava. En daarvoor hoorde u twee stukjes muziek van André van Duin. Als eerste Als de zon schijnt. En daarachteraan Pootje Baaien in Zandvoort. En de volgende artiest is een van mijn favorieten. Waar hij over zingt, hoef je me niet voor te bellen. Want dat geduld heb ik niet. Maar Piet Reumer, geboren als Petrus Reumer. Geboren in Amsterdam op 2 april 1928. En al daar overleden op 17 januari 2012... Als Nederlands acteur, Reumer speelde in de hoofdrol in de filmreeks Baantje natuurlijk. En de zoon in de tv-serie Stiefbeen en Zoon. En hoofdrol in de tv-serie Het Schaap met de Vijf Poot en Citroentje met Suiker. En 16 jaar lang vertolkte hij op televisie de rol van Hoofdpiet van Sinterklaas. Reumer was ereburger van de stad Amsterdam en won 3 keer de Gouden Televisiering. En bij leven behoorde hij tot de bekendste televisieacteurs van Nederland. En dan is het waarschijnlijk onder andere van Baantje, want wie heeft het niet gezien? Het wordt nog steeds uitgezonden volgens mij. Het, is, ja, het blijft leuk. Er zou er nog een nieuwere versie komen. Eerst van zijn zoon. Nou, dat is hem niet geworden. En nu hoorde ik laatst geruchten dat ze toch weer een nieuwe Baantje gingen maken. Maar ik denk dat hij niet zo leuk wordt als met Piet Reumer. Maar u hoort hem nu, Piet Reumer, met een van mijn favoriete plaatjes die hij gezongen heeft. Vissen. Luistert u maar.
1: Voor mijn part word ik arm, heb ik het nooit meer warm. Voor mijn part moet ik verder leven zonder blinde darm. Maar er is één ding wat ik nooit zou willen missen.

Ja, dat was het schaap met de vijf poten. Waar Piet Reumer ook in meegespeeld heeft. En Adelle Bloemendaal. En nog veel meer bekende Nederlanders die helaas niet meer er zijn. Het was een schaap met de vijf poten met bakken in de zon. En dat doet u waarschijnlijk ook. Of dat heeft u misschien gedaan gisteren. En lekker in de zon zitten. Ik hoop wel een beetje in de schaduw. Want ja, ik vind het een beetje te warm. Gelukkig hebben wij een airco in de studio. Dus dan komt het meestal wel goed. En daarvoor hoort u Truus Koopmans en Dick Door met de 100.000. Ik denk de droom van heel veel mensen. Zou ik maar eens die 100.000 winnen, dan kunnen we hele leuke dingen doen. CFM Zandvoort, lokaal omroep vanuit de badplaats Zandvoort. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort. Iedere week neem ik u mee op reis terug in de tijd. Naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we dan ook alleen met mooie oud-Hollandstalige muziek. Vandaag een beetje een afwijking, af en toe een plaatje uit de jaren 80... Want ja, een beetje het weer, hè? Een beetje het weer warm houden. En natuurlijk, de muziek die wordt. De oude muziek die wordt beschikbaar gesteld door Cor Draaier. Daar bedank ik hem hartelijk voor. En ik weet niet of u het weet, maar er is een hoop muziek gemaakt over Zandvoort. Louis Davids nam het nummer op over de streek Zandvoort bij de Zee. Dat was in 1915. Willem Duin had in 1983 een klein hitje met de eerste trein naar Zandvoort. En in 1986 scoorde de Pasadena Dream Band een hit met het nummer Zandvoort. En in 2006 had Topstar een hitje met het nummer met de sneltrein naar Zandvoort. En zoals ik zei, ook nummers uit de jaren 80. Uit 1986.

de tijd van weleer met Zandvoort uit Zandvoort. Via de lokale omroep ZFM en onder het mom van Zandvoort uit Zandvoort nemen we u mee op een muzikale reis door de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Een ware aaneenschakeling van historische feiten en wittelswaardigheden. En het alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort. De woelige jaren van burgerlijke ongehoorzaamheid, vrije seks, de eerste man op de maan en wereldsterren als Louis Davids, Lou Bendy, De Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Greunlo. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort. Gramofoonplaten van schellak en vinyl draaien weer volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tand des tijds hebben doorstaan. De klanken van weleer en met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort

dat was Lou Bandy met We gaan naar Zandvoort. En daarvoor hoorde u Tante Lee met ook We gaan naar Zandvoort aan zee. Haar versie daarvan. En daarvoor hoorde u nog Topstar met de sneltrein naar Zandvoort. De volgende dame heet officieel Willy Albertina Verbrugge. Geboren in Amsterdam op 3 februari 1945. Is een Nederlandse zangeres en actrice. En ze is de dochter van Karel Verbrugge. En die kent u natuurlijk beter als wijle Willy Alberti. En zij heette als artiestenaam Willeke Alberti. Die hebben een heleboel liedjes gemaakt. En nog veel meer gedaan. Ze hebben kinderen die ook nog eens beroemd zijn. En ze hebben ook een musical gemaakt. Heel lang geleden. De Willeke musical. En hoort dat nu ook met het nummer Zandvoort bij de Zee. Haar versie.

Zelden vind je iemand die den zin van het leven kent. Je kunt zo gelukkig zijn als je tevreden bent. Waarom zoek je het geluk steeds in een ver verschiet?

0: Ja, en zo is het. En al ga je er op je hoofd staan, zo blijft het. Als je voor een dimmietje in de weg bent gelegd, zou je nooit een pels dragen. Dat is gek. En als je een roggebroodkind bent, dan zou je nooit een kaviaar verslikken. En doe er maar geen moeite meer. Wees verstandig, want het blijft zo, zo is het. Als je voor een dubbeltje geboren bent, bereik je nooit een stijl van meer.
1: Ja, u hoort de muziek van Louis Davis met Als je voor een dubbeltje geboren bent. En daarvoor het plaatje Allemaal naar Zandvoort. En ook nog Willeke. De Willeke musical met Zandvoort bij de zee. CFM Zandvoort, lokale omroep vanuit de badplaats Zandvoort. Als u nog in het zonnetje gaat zitten, ik zou u goed insmeren. Want voor je het weet, word je levend verbrand. De Engelsen hebben er altijd heel veel last van. Hè? Als Engelse mensen in de zon gaan zitten, dan zijn ze ook echt zo rood als een kreeft. En sommige mensen die best wel heel wit zijn, worden ook heel snel rood. Ja, en dat heet verbrand. Hè? Dat is best pijnlijk. CFM Zandvoort hoort nu Eddy Christiani op de muziek van Santo en Johnny met April in Portugal.

0: tijd van weleer. Met Zandvoort uit Zandvoort. Via de lokale omroep ZFM. En onder het mom van Zandvoort uit Zandvoort nemen we u mee op een muzikale reis door de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Een ware aaneenschakeling van historische feiten en wittelswaardigheden. En het alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort. De woelige jaren van burgerlijke ongehoorzaamheid, vrije seks, de eerste man op de maan. En wereldsterren als Louis Davids, Lou Bendy, De Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Greunlo. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort. Gramofoonplaten van schellak en vinyl draaien weer volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tand des tijds hebben doorstaan. De klanken van weleer en met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort met Mario Zandvoort.
1: We gaan naar Zandvoort aan de zee. We nemen broodjes en koffie mee. Oh, het is zo'n zaligheid als je van de duinen glijdt in Zandvoort aan de zee.

0: denk om je lijn.
1: Ja, dat was weer een stukje van Eddy Christiani met Denk om je lijn. En daarvoor hoorde u Huub Matron met Zandvoort an das Meer. Heeft hij mooi vertolkt in Duits, Nederlands en Duits. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Uiteraard volgende week de herhaling tussen 12... Nee, tussen 1 en 2 wordt het programma. Nou, ik moest even denken, tussen 1 en 2 en iedere zondag. Tussen 9 en 10 zijn we er met de nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. En natuurlijk, volgende week is het Vaderdag. Dus staat het programma in het teken van Vaderdag. Ik bedank nog even de scoredraaier voor het beschikbaar stellen van al deze mooie oud-Hollandstalige muziek. En ik laat u achter met die grote hit van de Pasadena Dream Band met Zandvoort. Ik zeg nog een hele fijne zondag.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit op blikseminslag. In Landsmeer raakte erbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van de monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. In het hele land raakte het treinverkeer verstoord, onder meer door bomen of takken op het spoor. Op de website van de NS is te zien dat verschillende trajecten kampen met storingen. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schond Iran het tijdelijke akkoord dat de twee landen vorige week sloten door een tanker in de straat van Hormuz aan te vallen met een drone. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Gisteren was er een nieuwe aardbeving in Venezuela. Die had een kracht van 5,6. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Boedapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood vorig jaar het evenement. Activisten hopen dat de nieuwe premier, Peter Magyar, meer LHBTI-rechten zal herstellen. Die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Het weer er nog, het blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten van het land. Ook morgen flinke periode met zon, ook dan blijft het droog. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM Jazz.

0: Ja, goedemorgen luisteraars en welkom bij ZFM Jazz. Op deze gelukkig niet zo warme zondagochtend. De zon schijnt hier nog in Zandvoort, maar er blaast ook een briesje. En ik zag dat het zo'n 23 graden is. En dat is een stuk beter dan de afgelopen dagen. Mijn naam is Jaap Funnekotter en ik ben vandaag de samensteller en presentator van dit programma. Een speciaal welkom voor mijn trouwe luisteraars buiten de regio Zandvoort, namelijk in Leiden, Zandvoort, Leiden, Den Haag en zelfs Marbella. And a special welcome as well for our English-speaking listeners. Und ein herzliches Willkommen an unsere deutschen Zuhörer, die in unserem schönen Dorf Zandvoort Urlaub machen. Zoals u op de ZFM Jazz Facebookpagina en op mijn eigen Facebookpagina hebt kunnen lezen, draai ik deze uitzending uitsluitend jazz van Nederlandse bodem. Het jazzfestivalseizoen is weer losgebarsten en dus alle reden om aandacht te besteden aan onze Nederlandse jazzmuzici. Speciale aandacht besteed ik aan drummer, vibrafonist Frits Landersbergen, die op 15 mei tijdens het Breda Jazz Festival geëerd is met de Breda Jazz Award en gedurende dat festival Artist in Residence was. Frits is vanmorgen hier in de studio aanwezig en zal zijn anekdotisch licht laten schijnen op sommige van de nummers die ik vanochtend heb uitgekozen. Goedemorgen Frits en welkom in de studio van ZFM.
1: Goedemorgen Jaap.
0: En behalve naar Frits kunnen we ook luisteren naar onder andere het Peter Beets trio, Joke Bruis, vader en zoon van Bavel, Rita Reis, het Rosenberg trio, Ann Burton, Wim Overgouw, Martijn van Ietersen, Laura Dogen, Ferdinand Povel met Geetje Kouwveld en nog veel en veel meer. Dus relax, schenk nog een kop koffie in en geniet van de komende twee uur van de crème de la crème van de Nederlandse jazz scene. Ik begon deze uitzending met een opname van José Koning, getiteld No Fundo do Rio, van haar cd Recorded in Rio in 2005. Met Leonardo Amoedo op gitaar, Nema Antunes op bas en Firmino op percussion en Sivuca op accordeon. Hey Frits, heb jij wel eens met José gespeeld?
1: Ja, zeker. Het is wel lang geleden nu, maar ik kan me nog herinneren dat we allerlei dingen gedaan hebben. Maar een van de leukste dingen vond ik, speelden wij op het jazzfestival in Haarlem op de Grote Markt. In die grote tent die er toen altijd stond.
0: Ja, ja.
1: En daar speelden we met de zus van Tania Maria. Hoe ze nou van de voornaam heette, weet ik niet meer. Maar die was er ook bij en José was er ook bij. En toen hebben we zo'n heel Braziliaans programma ook gedaan met haar. En met deze dame Maria. Misschien schiet me zo weer te binnen hoe ze van de voornaam heet. Maar ze is verder niet bekend geworden.
0: Oké. Okay. Hey, ik ga wat draaien van vader en zoon van Bavel. En ik herinner me dat in de krocht met name vader van Bavel, Rob, ook regelmatig is opgetreden en dat jij dan ook aan de drums zag. Heb je veel met Rob gespeeld?
1: Ja, regelmatig. Rob die speelde natuurlijk heel veel van jongs af aan met Hans van Oosterhout. Hè? Hans is natuurlijk vorig jaar overleden.
0: Ja.
1: En dat was een fantastische drummer uit Breda oorspronkelijk. En speelde ook later met Toet Stielemans door de hele wereld heen. En nog allerlei andere grootheden. Fantastische drummer. Daar heeft Rob veel mee gespeeld. En ik heb zo links en rechts zo af en toe eens met hem gespeeld. En door de tijd heen hebben we leuke dingen gedaan. En wat we ieder jaar weer doen als Scott Hamilton komt in Nederland, dan komt hij een weekje spelen. En meestal is dat met Rob en met Hans Montel en ik. En dat zijn altijd leuke weekjes.
0: Ja, ik zag dat ook al in de lijst van Jazz in Zandvoort staan. Ja,
1: oktober. Ja. November. 8 ja, november.
0: Ik zag het staan. Hé, hey, we gaan wat van vader en zoon draaien uit hun cd Quatre Mains uit 2021. Ja. Dralen we vanuit de Dolly Suite Kitty Waltz.

0: Ja, dat waren vader en zoon van Bavel. De volgende die klaarstaan, die mag natuurlijk in een programma over Nederlandse jazzmuzici niet ontbreken. En dat is natuurlijk Rita Reis. Ik heb gekozen, ik heb ontzettend veel in mijn verzameling van Rita Reis. Waaronder een prachtige box die getiteld is Songs of a Lifetime. En dat zijn 4 of 5 cd's. En daarvan heb ik een cd gekozen die in New York is opgenomen op 25 juni 1956. Een van de weinige cd's waar Rita een volledige Amerikaanse begeleiding heeft. Naast Rita horen we Donald Byrd op trompet, Ira Sullivan op tenor, Kenny Drew op piano, Wilbur Ware op bas en good old Art Blakey op drums. Ken jij deze cd, Frits?
1: Ja, zeker. Ja, dat was de gouden tijd van haar. Daar zong ze zo ongelooflijk goed. En ja, kijk, zangeressen hebben nou eenmaal het probleem dat als ze ouder worden, dat heel erg op de stem te horen is. Hè. De stem wordt meestal lager en minder intens en minder controleerbaar. Maar in die tijd was het een nachtegaaltje, die stem. Ja. Ja.
0: Nou, ik heb klaarstaan van Rita met deze fantastische Amerikaanse begeleiding. My One and Only Love.

0: Ja, Rita Reis. Mooie opname, hè, Frits?
1: Ja, prachtig. Wat mij altijd opvalt is, daar hebben we het heel vaak ook over gehad met zangeressen in het algemeen. Heel vaak willen ze dat, zeg maar ook ballades met name, een beetje hoog hebben. Hè, qua stem hoog. Want dan kunnen ze zeg maar een beetje kracht blijven zetten, dat snap ik wel. Maar je hoort heel duidelijk dat in die lage regio's die stem zo mooi warm klinkt. En dat valt dan een beetje weg. Dus als je het bij wijze van spreken 1 of 2 tonen lager doet, dan is het denk ik veel warmer. Maar goed, dat is een technisch verhaal.
0: Ja.
1: Valt me dan op, ook weer bij de...
0: Nou, we gaan eens door met, voor jouw informatie ook, nummer 5 van de afspeellijst. En dat is een opname waar jij zelf bij betrokken bent. Ik denk zowel als producent. Ik zie dat het op By Leo is uitgekomen in 2003. En dat was vond ik een hele leuke cd die ik ook wel hier in de krocht heb gekocht. Toen André Vrolijk op accordeon kwam spelen met jou op de vibrafoon. En Martien Oster op gitaar. Edwin Corzilius, je vriendje, op bas.
1: Ja.
0: En Gijs Dijkhuizen op drums. Kan je wat vertellen hoe die cd ontstaan is?
1: Ja, dat is eigenlijk wel grappig. André is een hele bescheiden, aardige vent. En die doet eigenlijk in het dagelijks leven hele andere dingen. Namelijk dan zit hij in toch een beetje in het Amsterdamse kroegencircuit. En feesten en partijen, zeg maar, de meezingers te spelen. Hè, van André Hazes en noem maar op. Waar natuurlijk niks mis mee is. En je moet ook je geld verdienen. Maar we hadden het al heel lang erover. En hij had een wens. Ik wil toch nog eens een keer zo'n beetje jazzy plaatje maken. Nou, dus we zijn bij elkaar gekomen. En hebben daar een heel plan voor gemaakt. En ook zeg maar de stukken zodanig uitgezocht dat het voor hem ook behapbaar was. Hè? Dat het niet te ingewikkeld is qua akkoordenschema's en zo. En dat het ook allemaal heel luisterbaar blijft. En ook speelbaar voor hem, maar ook voor ons. En eigenlijk is dat op dit plaatje heel erg goed gelukt. En vooral zeg maar de klankkleur van vibrafoon, gitaar en de accordeon. Dat is een hele mooie samenklank. En dan met die rhythmsectie van Edwin en Gijs daaronder. Want dat swingt zo verschrikkelijk. We hebben pas geleden 2 cd's opgenomen. Ook met deze jongens in de rhythmsectie. Ja, dat is gewoon een van de meest swingende combinaties die er zijn in Nederland. Dus dat is heerlijk om terug te horen. En ik vind het ook heel leuk als je zegt... Ik vind dat ook een leuk plaatje om af en toe eens even op te zetten. Dat heb ik precies hetzelfde. Als ik naar dit plaatje luister... Ik heb er best wel wat gemaakt zo door de tijd heen. Dan heb ik altijd weer plezier om daarnaar te luisteren. Het is zo'n happy. Het klinkt lekker. En jongens, je hoort ook aan de jongens. En ook denk ik aan mij een beetje. Dat we er ontzettend veel plezier aan beleven aan die muziek. Om dat te spelen met elkaar. Dus dat is een erg leuk plaatje geworden toen.
0: Nou, we gaan luisteren van dat plaatje. Dat plaatje heette Getting Sentimental. En het nummer wat we nu gaan horen is Summer Wind.

0: Ja, lekker plaatje, Frits.
1: Ja, leuk.
0: Mooi nummer.
1: Leuk om weer te horen, want je luistert die dingen natuurlijk bijna nooit. Of natuurlijk, ja, dat gaat nou eenmaal zo. Als je het dan weer zo hoort misschien soms jaren, dan is dat weer heel fris. Komt dat weer binnen. Het is echt leuk om te horen.
0: Ja, helemaal top. En ik denk dat hij misschien ook André naar Johnny Meijer heeft geluisterd.
1: Nou,
0: natuurlijk hetzelfde idee had. Die speelde met Manke Nelis. En aan de andere kant speelde hij ook fantastische jazznummers.
1: Zeker. Ja, ik heb met Johnny ook nog gespeeld. En ik denk een van zijn laatste platen ook nog gemaakt met Johnny Meijer. Body and Soul heette die plaat. Met Sjaak Scholz, het beroemde rhythmsectie Sjaak Scholz, John Engels. Dat was ook een heel verhaal hoe dat tot stand is gekomen. Maar dat voert een beetje te ver. Maar vind ik dan toch ook wel weer leuk om meegemaakt te hebben. En André, ja, kijk, Johnny Meijer was heilig voor André ook. Dat is echt een heel groot voorbeeld voor hem geweest, denk ik.
0: Oké, we gaan eens wat vocaals weer doen. We hebben net Rita gehoord, maar ik heb nu wat klaarstaan voor Ann Burton. Ik vind dat ook een fantastische zangeres. Heb jij wel met haar gewerkt?
1: Zeker. Ergens in de begin 80e jaren heb ik een jaar of drie met haar gespeeld. Ook een paar cd's opgenomen met haar. Met Rob Aangebeek en Harry Emery en ik. En ook nog wel een beetje gespeeld. Ook in festivals in Frankrijk en hier in Nederland een aantal dingen. Zo, ja. En was een ontzettende lieve, aardige, zachtaardige vrouw. Met enorm veel warmte in haar stem. Hè. Ze was natuurlijk een bij uitstek een balladzangeres. En ik weet ook, we hebben nog eens een keer een tourneetje gedaan met Mark Murphy, de beroemde Amerikaanse zanger.
0: Ja.
1: En dan zong Ann voor de pauze haar stukken. En dan Mark Murphy na de pauze, want dat was dan een grote Amerikaanse ster na de pauze. En dan aan het slot deden ze nog één of twee stukken samen. Maar wij waren eigenlijk als trio unaniem van mening dat voor de pauze altijd veel intenser en veel mooier was. Om te begeleiden dan je vergelijkt ook appels met peren natuurlijk. Maar voor ons gevoel was wat met de N deden altijd heel erg intens en mooi.
0: Nou, ik heb hier klaarstaan een nummer van haar. Met, vind ik ook, een prachtige Nederlandse begeleiding. Rob Matna op piano. Rob Franke op orgel. Wim Overgang op gitaar. Ruud Jacobs op bas en Peter Iepma op drums. Het is een opname uit 1972. En die cd heette Ann Burton Sings for Lovers and Other Strangers. En daarvan draai ik nu het nummer For All We Know.

0: Ja, wat een prachtige samenspel tussen Wim Overgouw en Anne.
1: Zeker, ja. Heel mooi. Ik heb ook inderdaad nog een keer een cd opgenomen waar Wim ook bij was. Aqua Roy was er ook bij, met haar. En ja, dat was altijd heel bijzonder. Anne was een geweldige zangeres op het gebied waar zij zo goed in was. Die ballades. En, ja. Mooie, ze had een mooie uitspraak. Ze zei, ja, kijk Frits, de belangrijke dingen in het leven worden langzaam gezegd. Dus daarom zing ik altijd bellen.
0: Mooi. Mooie uitspraak. Hé, hey, we gaan over naar een favoriete cd van mij. En die cd die heeft volgens mij een... we praten over de cd Mostly Mozart van Louis van Dijk trio met String Quartet, waar jij onderdeel van het trio bent. Maar volgens mij is dat een vervolg op de dvd die jullie ooit bij Louis in Frankrijk hebben gemaakt, getiteld Chez Louis. En die, volgens mij is die nog steeds op internet. Ik heb hem nog bij een concert van Louis gekocht als dvd, maar volgens mij is die op dit moment gewoon helemaal gratis voor niks op YouTube te zien. En het geeft een fantastische indruk. Zeker met dit weer in de zomer kan ik iedereen aanraden om op YouTube die opname van jullie bij Louis thuis in Frankrijk te bekijken. Want het geeft een heerlijk zomers gevoel. Wat zijn jouw herinneringen aan dat weekje bij de familie van Dijk in Frankrijk?
1: Ja, dat was fantastisch. Dat, ik ben heel blij dat we dat hebben kunnen doen. Het was overigens Louis die met dat idee kwam, want die had zo'nzelfde soort situatie gezien online van Sting. Die had ook in een van zijn huizen in Italië, geloof ik, ook muzikanten uitgenodigd. En daar in zijn huis ook hele productie gemaakt. Dus Louis die kwam met dat idee, dat zou ik eigenlijk heel leuk vinden om dat in Frankrijk te doen. Dus we zijn er inderdaad een weekje geweest. En ja, dat was een superleuke week. Zoals je ook kan zien op die dvd. Dat we dan aan het repeteren zijn in de huiskamer iedere dag. En dan anekdotes tussendoor, interviews tussendoor. We hebben zelfs nog een pianootje door het dorp heen naar het plaatselijke café waar Louis elke dag zijn koffietje dronk. Vervoerd om daar nog een stuk in het café te spelen. Overigens een stukje wat Louis geschreven had voor de eigenaresse. Regine, die ik met Joke 2 jaar geleden toen ik daar was nog een keer bij ontmoet. Op 86-jarige leeftijd of zo. En ze wist nog wie we waren, dus dat was heel mooi. En ja, een superleuke tijd geweest en prachtig om aan terug te denken. En Louis was in die tijd, volgens mij iets van 62 of 63. Ja, die tijd herinner ik me eigenlijk het liefst van Louis. Dat hij zo goed was nog, weet je wel. Zo'n glorietijd eigenlijk. Ja.
0: Nou, en toen hebben jullie toch besloten om, behalve die dvd, ook nog wat later in 2006 in Theater De Vest in Alkmaar die nummers nog een keer op te nemen.
1: Ja, dat was weer eigenlijk een apart project. Louis, je moet in het theater natuurlijk altijd een kapstok hebben om het aan op te hangen. Dus Louis die wilde heel graag die Mozart stukjes. Die had ooit eens een plaat, een cd gemaakt met een groot orkest van Dick Bakker. Daar heb ik ook mee meegespeeld. Dat ging dan zo dat we dan met de trio bij Dick in Blaricum dat die basisdingen allemaal opnamen. En dan kwam het orkest erbij. Meestal was dat dan een Engels orkest. British Philharmonic, weet ik veel. En dan kregen we die cd thuis gestuurd. Dan hoorde je ineens een heel groot orkest erbij. En dan was het een hele volwassen productie. Dat waren ook al die Mozart stukken. En wij wilden dat met een stringkwartet ook nog doen in de theaters. Dus dat hebben we toen ook gedaan. Dan moet je natuurlijk al die stukken herarrangeren. Dat heb ik toen allemaal gedaan. Heidens karwei geweest. Heel veel noten namelijk. Maar die is heel goed gelukt. En ik ben heel blij met het plaatje. Toevallig, daar luister je dus ook nooit meer naar. Maar zo af en toe dan stop je er weer eens in. En dan denk je van potverdorie. Dat klinkt goed, weet je wel. Dat is wat ook een leuke technische kant was nog. We hebben dat, ik geloof dat we iets van, ik zeg maar wat, 20 concerten deden. En de laatste concert was dus in De Vest in Alkmaar. Daar hebben we dus die opname gedaan. En toen was het beentje zo goed ingespeeld dat we er helemaal niets meer aan hebben hoeven doen. Want ik dacht van, nou, dan doen we later in de studio nog wat strijkers erbij of zo, om het nog wat lekker te laten klinken, of we gaan nog wat repareren of zo. We hebben niets hoeven doen eraan. Het was eigenlijk één op één meteen allemaal goed. En dat komt omdat je 20 keer gerepeteerd hebt.
0: Ja. Nou, we gaan luisteren naar een nummer uit die cd. En naast Louis horen we natuurlijk, dat was vaak in die bezetting, jouw vriend Edwin Corzilius op bas. Zeker. Jijzelf op drums. En dan het Baileo String Ensemble met Annie Tangberg op altviool, Marulka Gijssen en Sarah Koch op viool. Van Mostly Mozart, een bekende Oscar Peterson classic, You Look Good to Me.

0: Ja, dat was Louis met zijn makkers, waaronder jij, Frits. En een enthousiast publiek in de Vest in Alkmaar. We gaan weer wat vocaals doen. En jij zei, laten we maar dat nummer van Fee Klaassen doen. Je hoort Fee natuurlijk meer in Duitsland dan in Nederland eigenlijk.
1: Nou, ze heeft wel wat theaterdingen gedaan het laatste jaar. Onder andere met Cor Bakker samen. Maar ook met haar eigen clubje. Ik geloof Caro Boulet en die jongens zaten daarbij. En dan zat een programma rond Barbara Streisand volgens mij. Ik heb daar verder niks van gehoord hoor. Maar ja, zij is wel bezig. En ze is wel, het is sowieso een hele aardige vrouw. Ik speel wel eens in Keulen en dan kom ik wel eens haar tegen. En dan komen ze wel eens kijken. Haar man is Paul Heller. Paul is natuurlijk de saxofonist van het WDR Big Band.

Poltsien op piano, Peter Thiehuis op gitaar en Ingmar Heller op bas. En het is een beroemd, voor mij althans, ik ken het nummer in hele andere uitvoeringen. O Shenandoah.

0: Nou, die mevrouw werd ook wel wat zingen, is er, Frits?
1: Ja, die stem is ongelooflijk zuiver. Hè? Dat is uitzonderlijk, hoor. Dat hoor je niet echt heel veel van zangeressen. Het is bijna, hè, tegenwoordig kan je dat natuurlijk allemaal bijstemmen met computers. Bijna lijkt het erop alsof het allemaal bij is gestemd, maar ik weet dat dat niet zo is. En, want zij zingt echt zo zuiver. Dat is geweldige kwaliteit.
0: Jij zei, laten we als volgende nummer Wim Overgouwen zijn trio nemen. En op deze cd bestaat dat trio uit, naast Wim op gitaar natuurlijk, Victor Kaihatu op bas en Evert Overweg op drums. Het is een opname uit 1978, de cd Dedication. Jij hebt ook veel met Wim gewerkt, hè, dacht ik?
1: Ja, nou ja, in de tijd dat ik met Pim Jacobs en Rita Reis speelde, was Wim daar natuurlijk best wel regelmatig bij. Dus die heb ik redelijk wat meegemaakt. Hij was ook een favoriet van mijn vader. Mijn vader is pas 91 geworden.

0: geworden. En die speelt ook gitaar. En die was een enorme fan ook van Wim Overgouw. Dus ik heb in mijn jonge jaren thuis de platen van Wim regelmatig langs horen komen. Dus die ken ik al van jongs af aan. En ik vond het altijd een... Wim was een hele vreemde... een zonderlinge figuur eigenlijk.
1: Ja, vertel eens.
0: Ja, gitaristen zijn eigenlijk in het algemeen wel, zeg maar, introverte mensen.
1: Bassisten is er ook volgens mij.
0: Nou, ik zeg altijd, kijk, bassisten hebben de eigenschap dat ze altijd te laat komen. Gek genoeg. Niet de Edwin Corsilius, hoor. Die is altijd op tijd. Maar ja, dat is waarschijnlijk geen bassist ook. Maar gitaristen zijn eigenlijk zonder uitzondering hele rustige, stille, introverte mensen. Dus dat heeft met het instrument te maken, denk ik. Dus ik heb hem ook nooit zoveel horen zeggen. Maar gitaarspelen was natuurlijk van uitzonderlijke klasse. En hij heeft ook in zijn conservatoriumtijd, toen hij daar les gaf, nog wel wat grote jongens, zeg maar, grootgebracht muzikaal, hè, op gitaar. Martijn van Ittersson, Jesse Verhuller, noem maar op, al die jongens. Die hadden allemaal les van hem. En dat waren natuurlijk, dat zijn ook grootheden.
1: Na de hand grootheden geworden, ja. Nou, ik vind het zelf altijd een leuk nummer. Ik heb redelijk wat opnames ook van Wim in mijn collectie. Maar dit van die CD Dedication vind ik dit wel een leuke. En is getiteld Just Sittin' and Rockin'.

0: Lekker nummer, hè?
1: Ja, leuk, ja.
0: Ja, ik...
1: Leuk om die jongens ook... je hoort het plezier ook, hè?
0: Met ja, absoluut. Heerlijk, dit. Hé, we lopen al tegen de tijd van... tegen de klok van 11. Dat betekent dat we bijna aan het einde van het eerste uur zijn. En als slotnummer... die ik jammer genoeg dan, omdat dan de nieuwsberichten komen, wel op een gegeven moment moet wegveden. Jouw grote vriend Rob van Kreeveld, die mag in een programma van Nederlandse jazzmuzici niet ontbreken. Vind je niet, Frits?
1: Nee, zeker niet. Ik heb het regelmatig nog over hem, gisteren nog over hem gehad. Ja.
0: Fantastische muzikus. Bekend geworden ooit buiten de jazz volgens mij met als begeleider van... de show Een Avond aan Zee met Paul van Vliet. Zeker. In het oude Koerhuis. Ja. Ik ben zo oud dat ik dat nog live heb meegemaakt. Daar in de oude Koerzaal. Met Paul van Vliet. Met Bram van de Commune als conferentie. En Rob van Kreeveld die hem daar begeleidde. Met onder andere Meisjes van 13. Wat Rob na de hand nog vele malen heeft opgenomen. Hij wordt hier weer begeleid door jou op drums. En Edwin Corzilius op bas en Jeroen de Rijk op percussie. Een opname uit 2002 in de Power Sound Studio in Amsterdam. Herinner je daar nog wat van?
1: Ja, zeker. We hebben toen twee cd's opgenomen met hem. Omdat we toen al in de gaten hadden dat het genie, piano-genie, Rob van Kreeveld, veel te weinig aandacht kreeg eigenlijk. Kijk, dat zijn jongens die zelf niet veel initiatief kunnen nemen, omdat dat er nou helemaal niet in zit. Rob was altijd een beetje, keek verwonderd de wereld in, zeg maar. En je weet, als je in dit vak wel wat wilt doen, dan moet je er ook, moet je het ook een beetje initiëren en dingen organiseren zelf. En dat deed hij natuurlijk niet. Dus we hebben toen die twee cd's samen met de Wereldomroep, een co-productie met de Wereldomroep, Dick Kuijs, opgenomen. En dat waren hoogtepunten. Want zeker deze cd die we met z'n vier hebben opgenomen. Ja, dat was een van super kwaliteit. Ook qua sound ook heel goed. Maar daar speelt Rob ook echt. Dat was echt zijn hoogtepunt, muzikaal ook.
0: Nou, we gaan tot aan de nieuwsberichten luisteren naar een stukje van The End of a Love Affair.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. In het hele land raakte het treinverkeer verstoord, onder meer door bomen of takken op het spoor. Op de website van de NS is te zien dat verschillende trajecten kampen met storingen. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. Kuwait zegt dat het twee ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schond Iran het tijdelijke akkoord dat de twee landen vorige week sloten door een tanker in de straat van Hormuz aan te vallen met een drone. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Gisteren was er een nieuwe aardbeving in Venezuela. Die had een kracht van 5,6. De laatste wedstrijden in de groepsfase van het WK voetbal zijn achter de rug. Argentinië won van Jordanië met 3-1. Lionel Messi vestigde in die wedstrijd een record. Als eerste speler ooit scoorde hij in 7 opeenvolgende WK-wedstrijden. Ook Colombia en Portugal hebben zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. Eerder afgelopen nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. Het weer, het blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... ZFM Jazz.

0: Ja, goedemorgen luisteraars en welkom bij het tweede uur van ZFM Jazz. Mijn naam is Jaap Funnekotter en ik ben vandaag de samensteller en presentator van dit programma, samen met mijn goede vriend Frits Landersbergen. Frits die dit jaar, ik meld het al in het eerste uur ook, op 15 mei tijdens het Breda Jazz Festival geëerd is met de Breda Jazz Award en gedurende dat festival Artist in Residence was. Nou, we begonnen, ja. Frits, met een nummer van jouw vriend Niels van Haften met de West Coast Big Band en Gibbs Vibes.
1: Ja, ja, dat is een Big Band CD live, hebben we dat opgenomen. Dat kon je wel horen, aan het applaus. In Walhalla Theatertje in Rotterdam. En daar hebben we de legendarische muziek van Terry Gibbs en de Dream Band uit de 60e jaren opgenomen. Die hebben iets van zijn 5 of 6 platen gemaakt in die tijd. En die waren, dat is eigenlijk iedereen die, alle muzikanten die van big band muziek houden, die zijn eigenlijk daarmee soort van begonnen. Want dat is een soort, ja, een soort basis voor alle big band muziek. Alle goede jongens, Bob Brookmeyer en Bill Holman, die al de arrangementen maakten. Al Cohn en nog een aantal anderen. Ja, dat zijn zulke fantastische platen. En dat, daar zijn we allemaal gek van. Dus ik vond het heel leuk om dat een keer opgenomen te hebben, die muziek. Want je luistert je hele leven ernaar. En dan is het ook heerlijk om dat te kunnen doen. En dit stuk heette Don't Be That Way. Dat was natuurlijk De tune, zeg maar, het beginstuk waar Benny Goodman altijd zijn concerten mee begon. Het was een soort, ja, eigenlijk een soort signature tune noemen ze dat dan. Hè? Dus de tune waar hij altijd zijn concerten mee begon. Nou is toevallig van de week mijn maatje van het eerste uur, waar ik heel veel met Pim Jacobs ook mee gespeeld heb in de 80, 90 jaren, Bernard Berghout, overleden. En die was natuurlijk een enorme fan en vertolker van de muziek van Benny Goodman. Dus laten we dat zeg maar achteraf nog even dit stuk opdragen aan Bernard. En de mooie muziek die hij ons gebracht heeft door de tijd heen.
0: Ja, ik zag op je Facebookpagina dat je ook nog een YouTube-opname had gepost, ja, met Bernard, ja, uit de 80er jaren. En dat klonk inderdaad ontzettend swingend.
1: Ja, dat was een beetje voor de internettijd. Dus je hebt eigenlijk helemaal niet zoveel opnames van ons. Wij hebben tussen 86 en 96 zo'n beetje gespeeld. En dus die paar dingen die er dan zijn, waaronder dit, van de Zwolse jazz, Nederlandse jazzdagen of zoiets in Zwolle was dat. En die vond ik online. Dus ik denk, ja, dat is wel leuk om nog even te herinneren.
0: Met dagelijks leven was hij huisarts, geloof ik.
1: Ja,
0: hè?
1: Zeker. Hij had gestudeerd voor huisarts. En daarnaast was hij dus muzikant. En ja, die combi heeft hij altijd kunnen maken voor zichzelf. En we hebben de laatste jaren niet zoveel, eigenlijk geen contact meer gehad. En, dus, want zo gaat dat dan. Maar ik denk met dierbaarheid terug aan de begintijd van de Swingmates, heette onze band toen. Bernard Berghout en de Swingmates heette het later. Had hij zelf bedacht. En dat vond ik allemaal prima. En we hebben met die band vele concerten gedaan. Ook in het buitenland veel gespeeld. En veel plezier gehad. En ja, veel succes gehad ook zeker.
0: Oké. Okay. Hey, ik heb nou wat klaarstaan van jouw goede vriend en medeprogrammeur Jean-Louis van Dam, een programmeur voor de serie concerten die weer in de krocht. En eerst moeten we even uitwijken, heb ik begrepen, naar de kerk, de dorpskerk in Zandvoort. Want ze waren vergeten bij de renovatie van de krocht om isolatie aan te brengen tussen de krocht, Theater de Krocht, wat een oude kerk is, en de pastoriewoning die daar pal tegenaan zit. Ja, ja, en als je daar geen geluidswerende voorzieningen treft, dan ligt de bewoner, en dat is in dit geval pastoor Bas Putter, die ligt dan in zijn bed te stuiteren als er in het weekend een of andere rockband speelt, ja, in de krocht. En ja, dat is een kostbaar grapje dat de gemeente dat zich niet op tijd gerealiseerd heeft. Nee. Want ik heb begrepen dat ze nu 4 ton lichter zijn door dat watje te plaatsen. Maar goed.
1: Hadden we leukere dingen van kunnen doen.
0: Ja. Ik heb hier een opname van Jean-Louis samen met zijn partner Nathalie Masclé. En die hebben ooit in 2019 een cd uitgebracht getiteld Sharing Shearing. Met Jean-Louis uiteraard op piano. Met professor Kees Hamelink op accordeon. Daniel Matteau op gitaar. Daniel van Huffelen op bas. En Jeroen de Rijk op drums. Een leuke combinatie. Heb jij nog wat te maken gehad met die cd-opname?
1: Absoluut niet.
0: Helemaal niet. Nou, nee, ik dacht omdat het dacht ik ook op By Leo was uitgekomen misschien.
1: Nee, maar, nee. Dit is een, volgens mij hebben ze dit zelf uitgebracht. Ik geloof dat Kees Hamelink dat op zijn eigen, op zijn eigen naam of label of misschien heeft hij dat uitbrengt.
0: Ja, dat klopt. Daar heb ik nog een andere cd ook van. Goed, maar het is in de stijl van George Shearing. Wat mij betreft ook een hele begenadigde pianist, wiens stijl je uit duizenden herkent, gelijk bij de eerste paar maten al. En wij gaan nu luisteren naar I Hear Music.

0: Ja, dat waren Nathalie Masclee en Jean-Louis Van Damme. Frits, volgens mij heb jij met Pim Jacobs ook een Shearing CD gemaakt. Klopt dat?
1: Nee.
0: Ik weet het bijna zeker.
1: Ja, echt waar?
0: Ja.
1: Dan ben ik het zelf alweer vergeten.
0: En daar staat, en dan geeft George Shearing zelf nog commentaar.
1: Oh, nee, dat was met Ruud Jacobs.
0: Oh, met Ruud Jacobs. Ruud, ja,
1: Ruud was gek van die quintetsound van Shearing. En die wilde graag, want zijn zoon die had een studio in die tijd, Fieldwork Studios in Leiden, in Oesgeest. En die wilde heel graag een aantal van die stukken opnemen. Ja, ik zeg, Ruud, dat gaan we natuurlijk niet doen. Hoezo? Zegt hij, vind je het niet leuk? Ja, ik zeg, ik vind het heel leuk. Maar een paar stukken, daar hebben we niks aan. We moeten er 13 opnemen, dan hebben we een cd.
0: Ja.
1: Zo gezegd, zo gedaan. Een aantal van die dingen, originele arrangementen helemaal uitgeschreven en uitgezocht. En die allemaal opgenomen. Inderdaad. Hommage to Shearing heet dat.
0: Juist,
1: en, ja. En George Shearing heeft daar de liner notes van geschreven. En aangezien George Shearing blind was, waren die liner notes niet te lezen. Nee hoor, die had hij laten schrijven door zijn secretaresse, denk ik.
0: Ja.
1: Maar die was heel aardig. Die had wat technische tips daarbij. En, maar die was vooral, laten we zeggen, vond hij het heel fijn dat die muziek nog een keer belicht werd. En dat het een hele goede vertegenwoordiging was van zijn sound. Ja. Zo, daar kwam het ongeveer neer.
0: Unieke sound, hè, Shearing?
1: Ja, fantastisch. We hebben pas geleden een nieuwe cd opgenomen met Derek de Kloet, de zanger. De
0: ja,
1: zanger.
0: Ja, ja.
1: En daar hebben we ook een klein beetje, zeg maar, Nat King Cole meets George Shearing van gemaakt.
0: Oké. Okay.
1: Dus we hebben ook het originele arrangement van Pick Yourself Up van Nat King Cole en George Shearing opgenomen. Helemaal uitgeschreven en uitgezocht ook. Want dat zit veel linker in elkaar dan dat je het zo, als je het zo voor het eerst hoort. Maar dat is zo dankbaar om dat te spelen. En die muziek is zo warm dan ook meteen. Dus daar hebben we met heel veel plezier hebben we dat.
0: Is die al op de markt, die cd?
1: Nee, die zit ook nog in de pijplijn. Ik moet nog 3 cd's moet ik nog helemaal gaan editen en mixen en dat soort dingen.
0: Okay.
1: Dat komt allemaal zo rond 1 september moet het allemaal een beetje klaar zijn.
0: Oh, nou, dan zo gauw ze eruit zijn, dan ga ik ze zeker hier op deze zender komen op draaien.
1: Ze komen op je bureautje. Ja. Maak er geen zorgen.
0: Hey, we gaan richting geschiedenis. En ja. Vlak na de Tweede Wereldoorlog hadden we de Millers in Nederland. En daar zaten allemaal figuren in die na de hand in diverse bezettingen echt goed bekend zijn geworden in de Nederlandse jazzscene. En ze hebben op een gegeven moment in 1968, op 29 augustus in Hilversum, zijn ze weer bij elkaar gekomen en hebben ze toen een cd opgenomen die heet Make Mine Millers. En wie horen we daar, Frits? Herman Schoonderwald op klarinet. Frans van Bergen op viool. Koen van Nassau op vibrafoon, een van je voorgangers. Ja. Matt Matthews op accordeon. Paul Ruys op piano. Ab de Molenaar, vandaar de naam de Millers, op gitaar. Victor Kahatu op bas. En Tony Nusser, ook bij Toon Hermans gespeeld, op drums. Heb jij nog enige herinnering, want jij bent een stuk jonger dan ik, enige herinnering aan een van die gozers?
1: Nou, allemaal eigenlijk. Want kijk, Herman heb ik heel veel meegemaakt nog, veel meegespeeld. Matt Matthews heb ik nog een keer een concert meegedaan. Tony Nusser heb ik nog ook een paar keer meegespeeld en nog een aantal keer gesproken. Ook zeg maar vlak voordat hij overleed, want hij is heel oud geworden. En die muziek van de Millers, daar ben ik ook mee opgegroeid. Want mijn vader die luisterde op zaterdagmiddag naar Skip Voogd.
0: Juist.
1: En ik kende dus al die liedjes van de Millers uit mijn hoofd. Want ja, je hebt een muzikaal oor, ook al als je jong bent. Dus je slaat dat op de een of andere manier. Ik denk dat ik een jaar of 4, 25 was. Toen heb ik een keer in de Doelen Rotterdam met hun, met de Millers, mee mogen spelen. En daar was Tony Nusser bij. Daar was Ab de Molenaar nog bij. Daar was Sunny Day was daarbij. Ik geloof ook Eddie Doornbos. En toen mocht ik meespelen op vibrafoon, want dat moest erbij op die ochtend. En ik speelde dus al die arrangementjes en al die liedjes vlekkeloos mee. Want ja, die had ik allemaal al opgeslagen op mijn jonge jaren. Dus ja, ik heb daar nog een deel van meegekregen. De Millers is wel een beetje mijn opvoeding ook geweest.
0: Okay.
1: Ik ken veel van die muziek.
0: Nou, Hans Rijmers van Jazz in Zandvoort, die luistert zoals altijd ook mee naar dit programma. En die komt met een appje en zegt... De tribute George Shearing komt ook naar Jazz in Zandvoort. Die hebben jullie ook op het programma gezet, hè?
1: Dat zou best kunnen.
0: Ja, komend seizoen.
1: We hebben heel veel plannen, heel veel ideeën.
0: Maar deze zag ik al op de lijst staan. Ja. En hij zegt, of je iets dichter bij je microfoon kan, dan is,
1: nog
0: ben, je no, ben je nog beter te behoren, zegt Hans. Okay. Hey Hans, bedankt. We krijgen een mooi seizoen in Jazz in Zandvoort, volgens mij.
1: Bemoei je er niet mee, Hans?
0: We krijgen een mooi seizoen bij Jazz in Zandvoort.
1: Ja,
0: goed,
1: dat wordt zeker.
0: We gaan naar de Millers en... Nadat jij wat herinneringen hebt opgehaald, gaan we luisteren naar Squatty Roo.

0: Ja, dat waren de Millers. Ja. Ik heb hier nu wat klaarstaan. Ik ben benieuwd of jij die naam kent. Paulus Schaefer.
1: Ja, sterker nog. Ik speelde gisteren in Gouda op het jazzfestival. Waar ik net van lees dat het om 10 uur helemaal platgelegd is. Omdat het zo slecht weer werd. Maar wij hebben er nog in de zonzaal spelen. En na ons speelde het Paulus Schaefer trio. Dus die heb ik nog even gesproken.
0: Okay. Hey, het is het enige wat ik van hem heb in mijn collectie. Deze cd. Maar jij vertelde net dat jij via je vader ook bent opgevoed. Onder andere met de sound van big bands. Nou, ik ben ook een grote big band liefhebber. En vandaar dat ik deze heb. Ik weet niet of je deze opname kent. Met... dat is Live at de Nieuwe Vorst in Tilburg met de Paulus Schaefer Big Band. En het nummer is The Sky is the Limit. Zullen we daar eens gaan luisteren?
1: Ja, laten we het doen.

0: leuke Django Reinhardt klank, Frits.
1: Ja, maar volgens mij het begrip big band wordt dan een tikkie gedaan. Ik hoor een viooltje bij Trio.
0: Ja, nee hoor. Op die cd, dat zie ik nu ook, zowel gypsy nummers in deze bezetting als big band. En die staan door elkaar heen op die cd. Dat, dit was helemaal geen big band.
1: Ik was wel benieuwd ernaar geweest eigenlijk. Want ze hebben eigenlijk de gypsy jongens, sowieso de Rosenbergjes niet. Ja. Die hebben nooit iets met grote orkesten gedaan.
0: Nee, hij wel. Op die cd, die heet Live at the NWE Vorst. Ja. Theater de Nieuwe Vorst in Tilburg. Het is een opname van 2006. En er staan afwisselend big band nummers op. En deze gypsy nummers in Django Reinhardt stijl. We gaan door naar iets vocaals. Ik denk dat jij deze dame niet kent. Laura Doger.
1: Ja, ik heb die naam wel eens langs zien komen ergens. Ja. Ja. Het is een jonge dame.
0: Ja, het is een jonge dame. Ik ken haar toevallig. En ze heeft gestudeerd in Amsterdam aan het conservatorium. En zeer succesvol, cum laude, afgestudeerd. En ze treedt in verschillende bezettingen op. En deze is met haarzelf zang. Gijs Idema op gitaar. William Barrett op bas. En Carlos Ayuso op drums. Ze hebben ook een paar cd's uitgebracht, maar dit is een live opname uit The Wolfhound in Haarlem. En kijk maar eens wat je ervan vindt. Gaat zingen Exactly Like You.

0: Ja, dat was Laura Dogen met haar trio. Ik draai hem toch... zij is niet echt bekend nog. Maar ik vind dat je ook de jonge jazzmuzici die er nu aan zitten te komen, zo rond de 30 jaar. Nog steeds ontzettend veel, hè, Frits, op het conservatorium. Terwijl je brood verdienen in de jazz niet eenvoudig is. Dat er toch nog steeds jonge mensen zijn die die richting qua muzikale studie op willen.
1: Ja, ik heb natuurlijk ik kom regelmatig zeg maar jonkies tegen. Allerlei zangeressen en instrumentalisten. En die komen dan voor informatie of voor tips. Of, ja, het is natuurlijk ontzettend lastig om, in de jazzmuziekwereld je weg te vinden. Kijk, als ik zo'n opname hoor, dan denk ik, ik snap het wel aan de ene kant. Want je hebt geen geld en je wilt toch een opname maken. En dan ga je ergens in een kroeg staan en dat neem je dan op. Ja, dat klinkt dan alsof het in een kroeg is. En dat is het dan ook. Doe je daar jezelf nou groot plezier mee? Soundwise kan het allemaal natuurlijk veel beter. Zo'n stem kan veel beter floreren als je daar een goede opname van maakt in de studio. Maar ja, dat geld zal er wel niet zijn. Dan kan je in ieder geval nog een beetje kijken naar de arrangementen die je zingt. Dus dit is gewoon een standaard die je ad hoc zeg maar afspreekt met elkaar. Kijk, en ik relateer het wel aan wat er nog meer aan de hand is in de jazzmuziekwereld. En je hebt een dame in Amerika die heel veel furoor maakt op het ogenblik. Dat is Veronica Swift. Ook een jonge dame die jazz zingt, maar dan wel op zo'n ongelooflijk hoog niveau. En kijk, je hebt natuurlijk wel een kans om in het vak nog iets voor elkaar te krijgen. Maar dan moet de kwaliteit gewoon ook heel hoog zijn. Dan moet je ook gewoon uitzonderlijk iets kunnen Wat zich onderscheidt van andere dingen. En dit soort opnames, ik weet niet of je je daar nou mee gaat onderscheiden in de jazzmuziekwereld. Afgezien van het feit dat ik heel goed snap hoe lastig het is om er sowieso een carrière op na te houden nog in de jazzmuziek. Dat is gewoon heel lastig.
0: Ja, ik had trouwens die opname zelf gemaakt hoor, via mijn iPhone.
1: Nou, zo klonk het ook.
0: Ja, dat,
1: dan is het ook gewoon een... ik dacht dat dit een opname was die ze ook hebben uitgebracht.
0: Nee.
1: Dan is het ook wat dat is. Ja. Dan is het gewoon een opname die je op locatie hebt gemaakt. En dan is het ook prima om dat te doen, weet je wel. En dan is het leuk dat ze in ieder geval een klein beetje ondersteuning van jou krijgt hier in dit programma.
0: Ja, ja. Hé, we gaan over naar... iemand die, denk ik, jij ook wel goed kent, Peter Beets.
1: Zeker.
0: Heel actief. Ik heb ook redelijk wat cd's van hem. Maar ik heb deze speciaal uitgekozen omdat hij zich laat begeleiden op drums door een bekende collega van jou, Jeff Hamilton. Ken jij Jeff?
1: Jazeker, ik ken hem heel goed. Wij hebben ook samen een cd gemaakt, Dyna Vibes.
0: Heb ik inderdaad.
1: 96, ja. 97, ja. 97, zoiets. En... ja, ik ben drummer ook van mijn vak. En ik heb van Jeff ongelooflijk veel geleerd. Heel veel naar geluisterd. Dus ik lijk een beetje op hem. Toen hij laatst in Amsterdam speelde een keer. Toen zei ik ergens na afloop van het concert. Zei ik tegen hem. Ik zei, joh Jeff, jij hebt wel heel veel naar mij geluisterd. Hè? En daar moest hij uiteindelijk wel om lachen. Maar ik keek eerst heel moeilijk van. Wat bedoel jij nou? Maar, nee, we kennen elkaar al jaren heel goed. En we zien elkaar ook soms hele tijden niet. Maar ik blijf altijd een fan van hem. Want hij is een van de meest smaakvolle drummers die er rondlopen.
0: Ja, ik heb ook vrij veel van hem. Maar ik vond deze wel leuk. In de combi met Peter Beets en zijn broer Marius op bas. Opname uit 1996. En de cd was getiteld First Date. En het nummer is getiteld Bebop. Dan moet ik even kijken waar ik hier heb staan. Blablabla.
1: Bij de B.
0: Ja, even kijken. Hier, hoppa. Ja, daar komt-ie.

0: Nou, Frits, Jeff trommelde er lekker op los.
1: Ja, ik heb lesgegeven aan het conservatorium in Den Haag. En ik weet dat Jeff kan daar een keer een workshop doen. En daar kwam Peter ook naartoe, want die studeerde daar nog. Of hij was net klaar, dat weet ik meer. En die speelde dus een stukje mee in die workshop. En toen hoorde ik Jeff zeggen, you sound like $1 million to me. Dus dat was een mooi compliment voor Peter. Ik denk dat het daar ook hun samenwerking een beetje begonnen is.
0: Oké. Hey, tijd om even aandacht te besteden aan jouw lieve Joke. Het is een nummer van de CD On The Road uit 2010. En waarom onthoud ik dat zo goed? Omdat jij mij toen die CD, die was toen net uit, cadeau hebt gegeven. Jij speelde namelijk toen met Erik Timmermans en Paul Paulussen op mijn verjaardagsfeestje. Ik had een lustrum en dat vierde ik in de Uitkijk in Bloemendaal daarboven. En dat bestaat in zijn huidige vorm, in die toenmalige vorm niet meer. Maar toen jij hoorde dat ik ook een bewonderaar van goede muziek was, toen zei je, nou, ik heb nog net een leuke cd. Die hebben we net uitgebracht op By Leo. En dat was deze cd, On The Road. Dus vandaar dat ik me dat goed herinner. En jullie speelden daar, behalve jij natuurlijk, die op vibrafoon speelde en Joke begeleidde, met de jongens Rosenberg, Moses en Johnny en Sani van Mullum en Jeroen de Rijk op percussie. Het was een van mijn favoriete cd's, moet ik zeggen.
1: Ja, dat is een hele leuke, goede herinnering ook. We hebben die plaat natuurlijk gemaakt omdat we ook in het theater terechtkwamen met dat bandje. Dus we hebben, weet ik veel, twee seizoenen concerten gedaan. En hele leuke concerten. Dat trio van Johnny, Sani en Moses was echt een heel goed trio. Ook. Ze spelen niet veel meer met elkaar omdat ze heel veel andere dingen aan het doen zijn. Dus, maar dat was dierbare herinneringen, goede muziek, leuk cd opgenomen. En ik denk met veel plezier aan terug.
0: Goed, we gaan luisteren van die cd naar een classic Route 66.

0: Nou, goed Joker weer te horen, Frits.
1: Zeker, ja. Ja, ik hoor daar natuurlijk regelmatig langskomen nog steeds. En je zit er wel eens op YouTube en krijg je ook allerlei oude opnames van allerlei verschillende dingen. Van Joker, wat ze gedaan heeft door de tijd heen. Ik heb dagelijks heb ik het over haar met vrienden en kennissen. En ja, zij leeft heel erg mee met waar we nu zijn in ons leven. Dus ze wordt zeker niet vergeten. En dat is heel prettig om te merken.
0: Ja, dat was ook zo op het jazzfestival in Breda. Want waar jij artist in residence was, ik vermeldde dat al in het eerste uur, trad je in verschillende bezettingen op, maar was er ook, ik kon daar jammer genoeg niet bij zijn, anders was ik daar zeker naartoe gereden, een tribute to Joke. En daarvan staan een aantal dingen op YouTube. En hoewel de opnamekwaliteit dus niet studio matig is, wil ik toch een nummer laten horen wat jij daar speelt bij die tribute. En dat is het nummer I Am Sailing.

0: Nou, dat was een...
1: Hoogtepunt.
0: Hoogtepunt. Maar het was een mooi concert, hè? Met Madeleine Bell. Die had je nog uit Spanje als gast over.
1: Ja, wat heel lief van Madeleine was, is dat ze had het gelezen op internet dat er zo'n tribute van Joke kwam. En toen belde ze me op uit Spanje. 83, hè? En slecht ter been. Ja, luister, het is ook mijn vriendin geweest. Ik wil daarbij zijn. Ik zeg, wil je dat zeker? Ja. En ik zeg, wil je dan? En ze zegt, ik wil, mag ik dan twee stukken meezingen? Ik zeg, nee, absoluut niet. Nee, dus ja, graag natuurlijk. En toen is ze dus op eigen houtje gekomen. Helemaal uit Spanje om ons, bij ons te zijn voor dat concert. Ja, moet je luisteren, dat zijn... uitzonderlijke dingen om mee te maken. En dan, ja, dan weet je dat de vriendschap goed zit, zeg maar. Sinds al jaren dat we samen gespeeld hebben en dingen gedaan hebben. Ja, ik heb dat heel erg op prijs gesteld.
0: En ze komt dit seizoen ook naar de Krocht, heb ik gezien, hè?
1: Zeker, want op een gegeven moment ja, probeer je eigenlijk iemand niet te veel meer te belasten. Maar ze zei tegen mij toen ze hier was in mei. Ja, weet je, ik vind het toch wel leuk om af en toe nog even wat dingen te doen. Al was het alleen maar om de gezellig... En dan zien we elkaar tenminste nog weer even. En weer even gezellig bij elkaar te zijn. En dan ook een beetje muziek te maken. Want ja, dat is eigenlijk het minste probleem. Ik zeg, ja, moet je luisteren. Als jij dat leuk vindt en je kan dat ook nog een beetje fysiek opbrengen. Hè, want ze heeft best wel last, geloof ik, met haar heup. Waar ze misschien ook aan geopereerd moet worden. Ik zeg, we kunnen natuurlijk gewoon een datum prikken en kijken of dat dan uitkomt tegen die tijd. Dus in principe staat dat voor oktober, ik geloof 11 oktober, staat dat nu geprogrammeerd. Dus ja, ik hoop dat dat doorgaat en het zou fantastisch zijn als het een keer komt. Ja,
0: absoluut. Hey Frits, het loopt tegen 12 en
1: ja.
0: Time flies. Hartstikke leuk dat je erbij wilde zijn vanochtend en het programma de diverse nummers wilde voorzien van commentaar en wat herinneringen. Ik denk dat dat ook voor onze luisteraars een stukje meerwaarde geeft. Ik wou je hartelijk bedanken. We gaan eruit met weer een prachtige cd uit 2002... getiteld Windmills of Your Mind. En dat is Cor Bakker en Louis van Dijk samen. Nou, ik weet dat Louis, behalve een goede vriend was, dat je daar ook... een grote inspirator in heb gevonden. Dus ik vond het wel toepasselijk om daarmee deze uitzending te besluiten. En ik hoop dat je misschien volgend seizoen weer een keertje langskomt in de studio. Misschien dat we dan eens wat nummers van jouw favoriete Amerikaanse artiesten zouden kunnen draaien.
1: Ja, natuurlijk. Met alle plezier. Ja? Nou, dankjewel voor de uitnodiging. En zoals je weet, Jaap, al met veel plezier gedaan. En ik wens je heel veel succes met de volgende uitzending. En we gaan elkaar zeker weer treffen. Ook zeker hier.
0: Oké. We gaan eruit met Louis van Dijk en Cor Bakker op piano. Frits op drums. Edwin Corzilius op bas. Jeroen de Rijk percussie. The Windmills. Song for Louis. Een compositie van Cor Bakker.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Tabaksfabrikant Philip Morris gebruikt kunstmatige intelligentie om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Pointer. Brussel werkt aan strengere regels voor vapes en e-sigaretten. Voordat de Europese Commissie een definitief wetsvoorstel doet, worden burgers om input gevraagd, zodat ze hun bezwaren kunnen laten horen. Nu blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren door AI liet schrijven om het beleid te beïnvloeden. Van de Nederlandse publieksreacties is meer dan 70% door AI geschreven. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade. Op een aantal plekken brak brand uit door blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. In het hele land raakte het treinverkeer verstoord, onder meer door bomen of takken op het spoor. Op de website van de NS is te zien dat verschillende trajecten kampen met storingen. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Kuwait zegt dat het twee ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. De laatste wedstrijden in de groepsfase van het WK voetbal zijn achter de rug. Argentinië won van Jordanië met 3-1. Lionel Messi vestigde in die wedstrijd een record. Als eerste speler ooit scoorde hij in 7 op een volgende WK-wedstrijden. Ook Colombia, Portugal en Congo hebben zich geplaatst voor de volgende ronde. Eerder afgelopen nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. Het weer, het blijft droog en de zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee wordt het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Ook morgen is er veel zon, dan iets minder warm dan vandaag. Aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De politie zoekt een automobilist die gisteravond in Middelburg mensen zou hebben aangereden. De auto was tegen een pand gereden en zou daarbij mensen hebben geraakt. Politie vermoedt opzet en denkt dat het incident mogelijk te maken heeft met een vechtpartij kort daarvoor. Agenten vonden 1 gewonde. Volgens omstanders raakten meer mensen gewond, maar die bleken al vertrokken. De automobilist is weggereden. De schade aan het pand in Middelburg is groot. Om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden maakt tabaksfabrikant Philip Morris gebruik van kunstmatige intelligentie. Voordat de Europese Commissie met een definitief wetsvoorstel komt, kunnen mensen erop reageren en hun bezwaar laten horen. Uit onderzoek van de NOS en Pointer blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren liet schrijven door AI. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade. Op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. En in het hele land raakte het treinverkeer verstoord, onder meer door bomen of takken op het spoor. Op de website van de NS is te zien dat verschillende trajecten kampen met storingen. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schond Iran het tijdelijke akkoord dat de 2 landen vorige week sloten door een tanker in de staat van Hormuz aan te vallen met een drone. Het weer blijft droog en zonnewolken wisselen elkaar af. Aan zee wordt het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Ook morgen veel zon, dan iets koeler aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden maakt tabaksfabrikant Philip Morris gebruik van kunstmatige intelligentie. Voordat de Europese Commissie met een definitief wetsvoorstel komt, kunnen mensen erop reageren en een bezwaar laten horen. Uit onderzoek van NOS en Pointer blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren liet schrijven door AI. De politie zoekt een automobilist die gisteravond in Middelburg mensen zou hebben aangereden. De auto was tegen een pand gereden en zou daarbij mensen hebben geraakt. De politie vermoedt opzet en denkt dat het incident mogelijk te maken heeft met een vechtpartij kort daarvoor. Agenten vonden 1 gewonde. Volgens omstanders raakten meer mensen gewond, maar die bleken al vertrokken. De automobilist is weggereden. De schade aan het pand in Middelburg is groot. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van de monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. En in Flevoland richtte hagelstenen een ravage aan bij een groot kassencomplex. Vrijwel alle ruiten sneuvelden. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept, dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schondt Iran het tijdelijke akkoord dat de 2 landen vorige week sloten door een tanker in de straat van Hormuz aan te vallen met een drone. Het weer blijft droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee wordt het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen is er ook veel zon, dan iets minder warm dan vandaag. 21 graden aan de kust en 28 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In Frankrijk zijn 11 inzittenden van een klein vliegtuig om het leven gekomen. Het toestel stortte rond 11 uur vanmorgen neer in de buurt van Nancy in het noordoosten van het land. Aan boord waren 2 groepen parachutisten. Het gaat volgens Franse media om 5 instructeurs, 5 leerlingen en een piloot. Hulpdiensten, waaronder meerdere brandweereenheden, zijn massaal uitgerukt. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De politie zoekt een automobilist die gisteravond in Middelburg mensen zou hebben aangereden. De auto was tegen een pand gereden en zou daarbij mensen hebben geraakt. De politie vermoedt opzet en denkt dat het incident mogelijk te maken heeft met een vechtpartij kort ervoor. Agenten vonden 1 gewonde. Volgens omstanders raakten meer mensen gewond, maar die bleken al vertrokken. De automobilist is weggereden. De schade aan het pand in Middelburg is groot. Om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden maakt tabaksfabrikant Philip Morris gebruik van kunstmatige intelligentie. Voordat de Europese Commissie met een definitief wetsvoorstel komt, kunnen mensen erop reageren en hun bezwaar laten horen. Uit onderzoek van de NOS en Pointer blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren liet schrijven door AI. Wilco Kelderman is Nederlands kampioen wielrennen geworden. In Nijmegen kwam hij na 15 rondjes van zo'n 11 kilometer solo over de streep. Hij was op 65 kilometer van de meet gedemarreerd. Het leverde hem zijn eerste overwinning in ruim 11 jaar op. In 2015 werd hij ook Nederlands kampioen, maar toen op de tijdrit. Tweede op het NK vandaag werd oudgediende Bauke Mollema. Derde Jochem Kerkhaart. Het weer... Het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rapper?

0: Van op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Wie de komende dagen in de omgeving van Amsterdam, Hilversum of ten noorden van Utrecht in buitenwater wil zwemmen, kan dat beter niet doen. Door de hevige regenbuien van gisteren en vannacht is het water vervuild geraakt met rioolwater. Dat kan leiden tot allerlei gezondheidsklachten, zegt het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. De waarschuwing om niet in buitenwater te zwemmen geldt tot en met woensdag. Oud-president Biden van de VS heeft in een toespraak zijn opvolger Trump zwaar bekritiseerd. De 83-jarige Biden noemde Trump een narcist, corrupt en een loser. Hij deed de uitspraak op een evenement waar geld werd ingezameld voor de Democratische Partij. Biden zei ook dat Trump de Russische president Poetin verkiest boven Amerikaanse bondgenoten met zijn bewuste verstoring van de NAVO. Het gebeurt zelden dat Biden een toespraak houdt. Vorig jaar werd bij hem prostaatkanker vastgesteld. In Frankrijk zijn 11 inzittenden van een klein vliegtuig om het leven gekomen. Het toestel stortte rond 11 uur vanmorgen, kort na het opstijgen, neer in de buurt van Nancy in het noordoosten van het land. Aan boord waren de piloot en 10 parachutisten, 5 instructeurs en 5 leerlingen. Onder de slachtoffers zijn verpleegkundigen die een uitje hadden. Over de oorzaak van de crash bij Nancy is nog niets bekendgemaakt. De MotoGP-race tijdens de TT in Assen is gewonnen door Ai Ogura. De Japanner bleef Spanjaarden Jorge Martin en sprintrace-winnaar Raúl Fernández voor. De leider in het kampioenschap, Marco Bezzecchi, kwam al in de tweede ronde in de grindbak terecht. Eerder op de dag werd de Moto2-race gehouden. Die werd gewonnen door de Colombiaan David Alonso. Het weer? Het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Er zijn dit weekend 2 mensen overleden nadat ze in de problemen waren gekomen op het water. In Groningen is vanmiddag een man van zijn subboard gevallen in het Paterswoldse Meer. De man kwam niet meer boven en werd door de hulpdienst in kritieke toestand uit het water gehaald. Het lukte niet om de man te reanimeren. En de 35-jarige man die gisteren in de problemen kwam op een recreatieplas in Vught is vandaag in het ziekenhuis overleden. Hij was aan het zwemmen met zijn vrouw en kind toen hij vermist raakte. Het KNMI heeft gisteren en vannacht uitzonderlijk veel bliksemflitsen geteld. In 24 uur tijd zijn er ruim 300.000 ontladingen geregistreerd. De afgelopen jaren is het maar een paar keer voorgekomen dat er onweersbuien waren met meer dan 100.000 bliksemontladingen. Vorige week zaterdag was een van die dagen. Toen waren het er 188.000. In Frankrijk zijn 11 inzittenden van een klein vliegtuig om het leven gekomen. Het toestel stortte rond 11 uur vanochtend, kort na het opstijgen neer in de buurt van Nancy in het noordoosten van het land. Aan boord waren de piloot en 10 parachutisten, 5 instructeurs en 5 leerlingen. Onder de slachtoffers zijn verpleegkundigen die een uitje hadden. Hulpdiensten waren massaal uitgerukt. Over de oorzaak is nog niets bekendgemaakt. De Formule 1 van Oostenrijk is gewonnen door George Russell. De Brit startte van pole position en reed vrijwel de gehele race voorop. Tweede werd Max Verstappen. Die was gestart vanaf plek 5. Het is pas de tweede podiumplaats voor Verstappen dit seizoen. Kimi Antonelli, die de leiding heeft in het kampioenschap, maakt het nog spannend voor Verstappen in de laatste rondes. Maar Verstappen bleef hem net voor, dus Antonelli finishte als derde. Het weer... Het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Regio Radio.

0: Kijk me aan. Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Voor de derde dag op rij heeft de temperatuur in delen van Duitsland de 40 graden bereikt. Ook is er opnieuw een nationaal hitterecord gevestigd. In Nijsemünde, in de deelstaat Brandenburg, is het 41,7 graden geworden. Het vorige record werd gisteren nog gevestigd, 41,5 graad. Ook de afgelopen nacht was de warmste sinds daarvan metingen zijn gedaan. Bij Leipzig in het oosten was het 29,4 graden. Er zijn in het weekend twee mensen overleden nadat zij in de problemen waren gekomen op het water. In Groningen is vanmiddag een man van zijn subboard gevallen in het Paterswoldse Meer. De man kwam niet meer boven en werd door de hulpdienst in kritieke toestand uit het water gehaald. Het lukte niet om de man te reanimeren. En de 35-jarige man die gisteren in de problemen kwam in een recreatieplas in Vught is vandaag in het ziekenhuis overleden. Hij was aan het zwemmen met zijn vrouw en kind toen hij vermist raakte. Het KNMI heeft gisteren en vannacht uitzonderlijk veel bliksemflitsen geteld. In 24 uur tijd zijn er ruim 300.000 ontladingen geregistreerd. De afgelopen jaren is het maar een paar keer voorgekomen dat er onweersbuien waren met meer dan 100.000 bliksemontladingen. Vorige week zaterdag was een van die dagen. Toen waren het er 188.000. De Formule 1 van Oostenrijk is gewonnen door George Russell. De Brit startte van pole position en reed vrijwel de gehele race voorop. Tweede werd Max Verstappen, die was gestart vanaf plek 5. Het is pas de tweede podiumplaats voor Verstappen dit seizoen. Kimi Antonelli, die de leiding heeft in het kampioenschap, maakt het nog spannend voor Verstappen in de laatste rondes. Maar Verstappen bleef hem net voor, dus Antonelli finishte als derde. Het weer, het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 23, in het binnenland nog 28 graden. Vannacht wisselen opklaringen, wolken en een enkele bui elkaar af. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de avond.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 7 uur.
1: Jurgen Boekraat met het NOS Journaal. Sinds woensdag zijn in Frankrijk al meer dan 1000 extra sterfgevallen geregistreerd. In 85% van de gevallen ging het om 65-plussers, zegt de Franse gezondheidsdienst FSPF. De zogenoemde oversterfte was vooral te zien in regio's waar de afgelopen dagen code rood was afgegeven vanwege de hitte. De SPF vermoedt dat het daadwerkelijke aantal hoger is, omdat nog niet alle sterfgevallen zijn geregistreerd. Frankrijk kampte dagenlang met recordhitte. Zo was het 10 dagen op rij warmer dan 35 graden in Parijs. Voor de derde dag op rij heeft de temperatuur in delen van Duitsland de 40 graden bereikt. Ook is er opnieuw een nationaal hitterecord gevestigd. In Nijsemünde, in de deelstaat Brandenburg, werd het 41,7 graden. Ook de afgelopen nacht was de warmste sinds daarvan metingen zijn gedaan. Bij Leipzig in het oosten was het 29,4 graden. Het KNMI heeft gisteren en vannacht uitzonderlijk veel bliksemflitsen geteld. In 24 uur tijd zijn er ruim 300.000 ontladingen geregistreerd. De afgelopen jaren is het maar een paar keer voorgekomen dat er onweersbuien waren met meer dan 100.000 bliksemontladingen. Vorige week zaterdag was één van die dagen. Toen waren het er 188.000. Lieke Nooijen is Nederlands kampioen wielrennen op de weg geworden. Ze lag samen met Femke Marcus lang op kop en was in de sprint in Bergendal de snelste. Loes Adegeest werd derde. Eerder vanmiddag pakte Wilco Kelderman de titel bij de mannen. De Formule 1 van Oostenrijk is gewonnen door George Russell. De Brit startte van pole position en reed vrijwel de gehele race voorop. Tweede werd Max Verstappen. Het is pas de tweede podiumplaats voor Verstappen dit seizoen. Kimi Antonelli finishte als derde. Het weer. Vanuit het westen stroomt vanavond minder warme lucht het land binnen. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de avond.

0: fini.
1: Mm-hmm.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Hier in Boekraad met het NOS Journaal. De vliegtuigcrash bij het Franse Nancy, waarbij vanochtend alle 11 inzittenden omkwamen, was het grootste ongeluk met parachutisten in meer dan 30 jaar. Dat zei transportminister Tabarot bij een bezoek aan de rampplek. Vanochtend stortte het vliegtuigje door onbekende oorzaak neer vlak na het opstijgen. Aan boord waren mensen die voor het eerst een sprong maakten en hun instructeurs. Familieleden van de inzittenden waren op het vliegveld en zagen het toestel crashen. De regering heeft hun steun aangeboden. Er rijden weer treinen van Gouda naar Den Haag en naar Rotterdam. Het treinverkeer lag sinds het einde van gisteravond stil nadat bij Gouda de bliksem was ingeslagen. Daardoor konden de seinen en wissels niet worden bediend. Het duurde even voordat monteurs aan de slag konden, omdat de weersomstandigheden te slecht waren. Daarna bleek er meer kapot dan aanvankelijk ingeschat. Pas rond 7 uur vanavond konden de treinen weer rijden. Voor de derde dag op rij heeft de temperatuur in delen van Duitsland de 40 graden bereikt. Ook is er opnieuw een nationaal hitterecord gevestigd. In Nijsemünde, in de deelstaat Brandenburg, was het 41,7 graden. Het vorige record werd gisteren nog gevestigd, 41,5 graden. Ook de afgelopen nacht was de warmste sinds daarvan metingen zijn gedaan. Bij Leipzig in het oosten was het 29,4 graden. Lieke Nooijen is Nederlands kampioen wielrennen op de weg geworden. Ze lag samen met Femke Markers lang op kop en was in de sprint in Bergendal de snelste. Loes Adegeest werd derde. Eerder vanmiddag pakte Wilco Kelderman de titel bij de mannen. Het weer. Vanuit het westen stroomt vanavond minder warme lucht het land binnen. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu, van klink tot klank.

0: deze radioshow van Klink tot Klank met Hans van Klink en Benno Veugen. En ja, we begonnen een beetje merkwaardig met hopen. Kijk, dan heb je het weer. Ja, nou, nu is het afgelopen. Hans, goedenavond.
1: Goedenavond Benno, goedenavond luisteraars.
0: Wat waren dit voor een vreemde startgeluiden? Enig idee?
1: Ja, ik weet niet wat die effecten beogen. We hebben geluisterd naar Robert Plant.
0: Ja.
1: Met een prachtig nummer wat Big Lock heet. En wat zou gaan over het reizen langs de snelweg. Maar dat is dan een metafoor voor het leven wat voorbij raast. En ja... Wat voor geluidjes hij allemaal toevoegt aan zijn muziek, weet ik niet. Het gitaarspel was weer wel prachtig.
0: Ja, zeker.
1: Robert Plant, een man van 1948, is dus al dik 77 jaar oud nu. Was de zanger van de grote band Led Zeppelin. De band heeft bestaan in de begin 70e jaren tot 1980. Het jaar dat de drummer John Bonham overleed. En toen zijn ze gestopt.
0: Oh.
1: Maar Robert Plant is solo doorgegaan. Heeft nog een duetten LP met Alison Krauss gemaakt. En je ziet in heel veel LP's, hoewel ik dat van dit nummer niet zeker weet, dat Jimmy Page, de meestergitarist, hem daarbij dan toch weer ondersteunt. Nou, dan krijg je een halve Led Zeppelin reunie. Maar ja, met de opmerkelijke hoge stem van Robert Plant, ja, oud-zanger van Led Zeppelin, was dit dus Big Lock.
0: Ja.
1: Lekker slepend nummertje.
0: En Led Zeppelin kan me herinneren, met name Stairway to Heaven, dat hij uiteindelijk begint heel rustig en dan die enorme hoge kopstem wat hij dan uiteindelijk opzet.
1: Ja, en dan kan hij flink wat volume halen. Hè?
0: Ja. En nu heeft hij zijn stem gespaard. Dus dat is mooi.
1: Hij houdt het nu rustig. Maar ja. De man is nog steeds actief. Rustige, mooie duetten. Ook een karakteristieke kop. Een echte oude rocker.
0: Nou, ja.
1: Jimmy Page, de gitarist van Led Zeppelin. Er zijn wel eens van die lijstjes van wie is nou de beste gitarist ter wereld.
0: Oh, ja,
1: en
0: daar
1: kun je van alles van vinden. Maar hij prijkt regelmatig hoog bovenaan.
0: Nou ja, goed. Eindelijk een levende artiest in ons programma. Want het is meestal een kerkhof gebeuren. Maar...
1: Ja, we zitten wat in het oudere seizoen, zoals dat heet. En dan krijg je dat. Hè? Want ja, ik moet bekennen, de volgende, we gaan weer eens een drieluikje doen.
0: Ja.
1: Vaker in ons programma geweest, David Bowie. Onlangs was er een prachtige documentaire op tv en is nog te downloaden over het leven van David Bowie. Heel aangrijpende documentaire.
0: Okay.
1: Ik heb ooit nog samen met mijn vrouw tijdens een reisje naar Berlijn voor het huis gestaan waar hij in Berlijn gewoond heeft. Ja, en dan bevind je op legendarische grond. Hè,
0: ja, tuurlijk. Ja.
1: David Bowie heeft een reeks hits gemaakt en het zijn meestal niet de hits die mij heel erg aanspreken, maar meer wat onbekendere nummers. We gaan er lekker drie van draaien. Eentje, en dat meteen een aangrijpend nummer van de LP The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Het nummer 5 Years over het vergaan van de wereld. En dat zullen we horen ook.
0: Oh, nou, ben benieuwd. Zullen we kijken. Begint ook wel heel rustig.
1: Begint rustig.
0: Ja.
1: Maar het eindigt bijna in volledige paniek.
0: Oh ja, goed. Panic in de studio. David Bowie.

0: Ja, David Bowie. Een beetje dus zijn tekst kwijt, geloof ik. En die Warhol, dat is wel leuk beginnen. Dat je dat dan... applaus voor jezelf.
1: Ja, ze zitten tegen elkaar in te kakelen.
0: Ja, leuk.
1: Die Warhol. Ja. Hall, as in holes.
0: Het lijkt wel een soort experimentele opname.
1: Absoluut. En dit was dus een nummertje over de kunstenaar Andy Warhol. Die overigens ook de manager was van de band The Velvet Underground. Van Lou Reed, waar David Bowie ook wel af en toe als gast... zanger bij meedeed. Maar zo flitsen een beetje heen en weer tussen de oude LP's van David Bowie. Want nu gaan we weer terug naar The Rise and Fall of Ziggy Stardust en The Spiders from Mars. Maar het nummer waar we naar gaan luisteren... Velen verklaren mij voor gek als ik zeg dat ik het beste nummer van de LP vind. En toch is dat zo. Dat is mijn persoonlijke mening. Het is een kort en krachtig nummertje. Wat niet gaat over science fiction en Mars en andere dingen. Maar over een wereld vol idealen. En hoe moeilijk het is om je eigen mening overeind te houden. Het nummer It Ain't Easy.

0: Ja, dat lieten we mooi even uitlopen, zoals het heet.
1: Ja, het is allemaal niet gemakkelijk, zoals de titel van het nummer.
0: Oké. Ja, easy. Ja, precies.
1: Wat nou, easy is als je lekker verder terug gaat in de tijd.
0: Nog verder.
1: Ja, we gaan nog verder terug in de tijd. En heel eerlijk gezegd, ik ben altijd een voortdurende zoektocht naar uniek materiaal. En toen kwam ik Rosetta Tharpe tegen. Sister Rosetta Tharpe, geboren in 1915 en overleden in 1973. Dus ze is niet oud geworden. Nee. Dat is van heel lang geleden.
0: Ja.
1: En als je dan in verdiept, dan zie je op de oude zwart-wit filmpjes die ervan zijn een grote donkere dame met een lange jas aan. Pruikje op en een regenjas aan met een elektrische Gibson gitaar en die staat daar te swingen. En,
0: op een stationnetje.
1: Ja, dat, ja, prachtige, ja, prachtige opname.
0: Ja.
1: En ja, dan ga je een beetje kijken wat is er voor dame geweest. En dan is natuurlijk iemand die is opgeleid in de kerk als zangeres in een gospelkoor.
0: Oh ja,
1: en
0: tuurlijk.
1: Haar moeder zong en haar vader was muzikant. En zij was de eerste die oude gospelmuziek ging omvormen en dat ook in nachtclubs ten gehoor ging.
0: Oh ja.
1: Ja, en dan wordt het groter en groter, want zij heeft gezongen, maar ook gecomponeerd en heeft daarmee beïnvloed op het werk van Little Richard, Donny Cash, Elvis Presley, Jerry Lee Lewis. Die zijn allemaal bij haar betrokken geweest en door haar geïnspireerd. De manager van Elvis Presley heeft haar zelfs nog geboekt en een contract aangeboden. Dus het is wel een dame die aanzien had.
0: Ja.
1: En wat je dan hebt lezen in de 50er jaren reeds, dan vernieuwt ze zich niet meer, verdwijnt ze een beetje naar de achtergrond, wordt minder belangrijk, krijgt diabetes en moet een been laten amputeren.
0: Och,
1: en
0: God, ja,
1: sterft bijna in eenzaamheid in 1973, nog geen 58 jaar oud.
0: Ja.
1: En toch is het, als we het over blues en de oorspronkelijke rock and roll hebben, Amerikaanse rock and roll, is dit een grootheid, mevrouw Rosetta Tharpe met Didn't It Rain.
2: Oh, the sweet horsey. Oh, this is the wonderfulest time of my life. Oh, let me tell you something. Uncle Joe, it's raining and the people are so fine to stand around. And I'm afraid it is. So sweet to stay here.
3: Oh, it gets sweet.
2: And I come in on
3: yeah.
2: Let me tell you what I come in on. Oh yeah. Get a key.

0: applaus voor Rosetta Tharpe met Did It Rain. En toen ik naar dat clipje zat te kijken, toen had ik steeds zoiets van... Wanneer komt die trein de hoek om zetten? En dwars door het beeld. En,
1: de opname verstoren.
0: Ja, even de opname. En een duidelijk gearrangeerde videoclip met een tribune met klappend publiek... die dat helemaal, tenminste de hele song, vol hield.
1: Ja.
0: En daar heb ik eigenlijk zelf persoonlijk dus wel een hekel aan het meeklappen. En want ja, we worden altijd een beetje moe van en denk van laat de muziek voor zichzelf spreken.
1: Dat ben ik heel erg met je eens, vooral het verplichte meeklappen. Ik was toevallig gisteren bij een cabaretvoorstelling en daar werd ook ineens gezongen en het publiek aangemoedigd mee te klappen. En ik krijg het niet voor elkaar om mee te doen, maar ja, dan maak je jezelf weer een uitzondering.
0: Denk je ook een pleur op, joh.
1: Ja, precies.
0: Heb ik daarvoor betaald?
1: Ja. Maar goed, ja, de muziek is wel lekker aanstekend.
0: Ja, zeker.
1: En, heel vernieuwend in die tijd en mooi enthousiast publiek. We zeggen het zo ongeveer één keer per uitzending, maar muziek is mooi om naar te luisteren, maar ook om naar te kijken. En dat geldt zeker voor deze clip die we zojuist gedraaid hebben.
0: Ja.
1: En even heel wat anders. Ik speur internet af en ik kijk rond en dan kom je ineens iets tegen. En iedereen, dat durf ik te beweren, iedereen kent het deuntje waar we straks mee gaan starten. Maar wie was dat nou en wie is dat nou? En dan ga ik verder kijken en dan moet ik een beetje denken aan de Boy George uit de 80er jaren of Marilyn Manson uit de 80er, 90er jaren. Weet je, van die androgyne types. Maar we hebben het hier over een oudere man. Herbert, ouder in de zin van langer geleden.
0: Ja.
1: Herbert Corey, geboren in Manhattan in 1932 en al overleden in 1996. Dus hij is ook niet oud geworden. 64 jaar om precies te zijn. Een androgyne man met een hele hoge stem en lang krulletjeshaar. En dan ga je kijken op YouTube of er veel van bestaat. En Wikipedia. En dan kom je helemaal niet zoveel tegen. Behalve dat hij in een bepaalde periode in de 50er en 60er jaren heel veel gevraagd is in die grote Amerikaanse televisieshows. Iedere keer kwam hij weer opdraven met zijn ukulele en zijn hoge stem. En dan doet hij zijn dingetje.
0: Ja.
1: Het is een wonderlijke verschijning.
0: Zal hij zijn zakken goed gevuld hebben, want het waren hele korte nummertjes.
1: Ja, we gaan er twee draaien.
0: Ja.
1: Ze heel kort waren. En minder dan 2 minuten per stuk.
0: Ja.
1: In die zoektocht kwam ik ineens op een artikel online van Harry Knipschild. Harry met een Griekse ei. In één woord. www.harryknipschild.nl. En dan verhalen over popmuziek. En daar staat een zeer uitgebreid artikel over Tiny Tim. Want dat is zijn artiestennaam.
0: Ja, Tiny Tim, ja.
1: Het is een malle verschijning. Maar ja, iedereen kent die liedjes. We gaan er twee achter elkaar draaien. Het hele bekende Tiptoe Through the Tulips gevolgd. Door I Got You Baby.
2: That is my show in England. Very, very good, isn't it? Two Radio 1 Club. Now Tiny Tim!
3: Tiptoe through the window, through the window, the window, the window, the window, the window, the window, the window, the window, the window, the window, the window, the window, the window, the window, the window, the window, the window, the window, the window, the window, the window, the window, the window, the window, the window, the window, the window, the window, the window, the window, the window, the window, the window, the window, the window, the window, the window, the window, the window, the window, the window, the window, the window, the window, the window, the window, the window, the window, the window, the window, the window, the window, the window, the window, the window, the window, the window, the window, the window, the window, the window, the window, the window, the window, the window, the window, the window, the window, the window, the window, the window, the window, the window, the window, the window, the window, the window, the window, the window, the window, the window, the window, the window, the window, the window, the window, the window, the window, the window, the window, the window, the window, the window, the window, the window, the window, the window, the window, the window, the window, the window, the window, the window, the window, the window, the window, the window, the window, the window, the window, the window, the window, the window, the window, the window, the window, the window, the window, the window, the window, the window, the window, the

0: I got you, babe.
1: Nou, dat vind ik dus wel heel knap. Dat je dus zo snel kan schakelen op je stembanden.
2: Ja, dat noemen ze geloof ik een falsetto stem. Hè? Die hoge stem. En dan hup weer naar omlaag.
1: Ja, ja,
2: maar... ja. En als je daarmee herhaaldelijk tot in de Ed Sullivan Show komt. Dan ben je toch een graag geziene gast.
1: Ja,
2: blijkbaar.
1: Zeker. Ja,
2: maar het is ook een gekte.
1: Ja.
2: Om te zien en te horen.
1: Het publiek vond het in ieder geval heel leuk.
2: Ja, blijkbaar. Ja. Ja. En dan... omdat we die oude muziek draaien, zou je geneigd zijn te zeggen... we gaan weer even naar de tegenwoordige tijd. Maar ik realiseer me heel goed dat het nummer waar we naar gaan luisteren... ook alweer van 1995 is. Dus ook alweer 30 jaar oud.
1: Zo.
2: Maar wel een heel mooi nummer, als ik dat mag zeggen. De artiest heet voluit Seal Henry Olos Gun Olumide Adeola Samuel.
1: Ja.
2: Ofwel Seal, geboren in 1963 in Londen. Een aantal jaar getrouwd geweest met Heidi Klum, het Duitse topmodel. Veel mooie muziek gemaakt. Veel solo en ook in groepsverband achtergrondzang gedaan. Maar het nummer Kiss from a Rose, waar we naar gaan luisteren, is heel bekend. Het gaat over hoop, troost en het vinden van het licht in een donkere periode. De kus van een roos in het donker staat metaforisch voor de liefde. Een intense, positieve emotie. Nou, dat gaan we ook wel horen in Seal met Kiss from a Rose.

0: Ja, heel bekend nummertje. En echt een, ik denk dat het wel een hit is geweest van Seal.
1: Ja, dit is best een grote hit geweest. Een mooie ballad. Ja. Ja. En dan gaan we nog iets verder naar de moderne tijd. Weer een stapje naar het hedendaagse toe. We gaan luisteren naar Natasha Ann Bedingfield. Britse zangeres, geboren in 1981. Zus van Daniel Bedingfield, zanger. Ja, en het is een prachtig nummer waar we naar gaan luisteren. Wat gaat over het verlangen naar vrijheid en het ontsnappen aan verwachtingen van anderen. Hmm. En dat wordt via de metafoor van de wilde paarden symbool gesteld. Best intense zang op de manier zoals zij dat brengt. Mooi nummer, Natasha Bedingfield met Wild Horses.

0: Natasha. Natasha Bedingfield.
1: Ja, mooi nummer. En ik realiseer me ineens dat ik dit nummer heb leren kennen doordat mijn dochter toen 12, 13 jaar dit draaide op haar kamer. En toen dacht ik van, hé, zij heeft ook een goede smaak. Ja, ah, mooi.
0: Kan niet anders, hè?
1: Kan niet anders, ja. Mag ik gerust met trots zeggen. Ze is nu in de 30 en draait nog steeds mooie muziek.
0: Oké, goed zo.
1: En dan gaan we weer helemaal terug in de tijd.
0: Nou.
1: Het is een prachtig verhaal. We gaan ons thema, het nummer I Put a Spell on You, waarin wij aan het onderzoeken zijn hoe vaak dat nummer gecoverd is. Daar gaan we weer eventjes een episode van draaien. Maar we beginnen met een ander nummer om even terug te halen over wie hebben we het nou. We hebben het over Arthur Brown met zijn band The Crazy World of Arthur Brown. Bekend geworden van het nummer Fire, waarmee hij een nummer 1 hit had in 1968. Dus dat is waar we het over hebben. Grote invloed door zijn flamboyante levensstijl op onder andere Alice Cooper, Peter Gabriel, Marilyn Manson en George Clinton, Kiss. Omdat hij gewoon maffer deed dan allemaal. Heel zwaar gesminkt. Tijdens...
0: Een soort masker op, hè?
1: Een soort masker. Ja, en een soort vikinghoed op zijn kop. En die stond in de fik. Maar dat liep dan ook uit de hand. Hij moest tijdens een optreden moest hij geblust worden. En dan ging hij met tweede graad brandwonden toch weer verder. Ja, en het leuke is toen die...
0: Doe je ook maar één keer.
1: Ja, en in 2011 was er weer eens een keer een terugkeer van meneer Arthur Brown met zijn band. En toen gebeurde precies hetzelfde.
0: Oh,
1: toen was hij inmiddels ver in de 60. Maar toen gebeurde het opnieuw. Hij studeerde filosofie en rechten aan de Universiteit van Londen. En onderhand maakte hij ook muziek. Hij richtte dus de band op The Crazy World of Arthur Brown. En het is gewoon een mafkees. Later is hij psychotherapeut geworden tot op de dag van vandaag. Maar hoe grappig kan het zijn als je nu op internet kijkt. Eind dit jaar, ik meen in oktober, treedt hij in Nederland weer op. Met zijn Crazy World of Arthur Brown. En dat zou mij niet verbazen als de pet weer in de fik gaat. Maar twee nummers van de Crazy World of Arthur Brown. Eventjes terughalen. Wie was het ook alweer? Dat is het nummer Fire. Gevolgd door zijn prachtige versie van I Put a Spell on You.
2: I am the God of Hell.

0: Nou, Arthur, ga lekker zitten, jongen. Dat is, en dat voor een filosoof en rechter gestudeerd. Wel een bijzonder apart type. Een typeje die mee deze man. Leeft hij die nou eigenlijk nog?
1: Ja, want hij komt dus dit
0: jaar. Oh ja, hij komt naar Nederland.
1: Dit jaar weer optreden. Ja, ja, ja. Als 82-jarige met een brandende muts.
0: Nou, dat willen we zien. Ja, en weet je toevallig nog waar?
1: Ga ik zo even opzoeken.
0: Oh ja, oké. Okay. Nou ja, we gaan afsluiten. Het laatste nummertje alweer met Nida Hagen.
1: Ja, een jonge dame van 71 jaar inmiddels. Geboren in Oost-Berlijn. Nida Hagen. Berlijn geboren, is in Oost-Duitsland opgegroeid. Moeder was actrice. Vader was acteur en muzikant. Mocht op een gegeven moment in de DDR niet meer optreden wegens zijn westerse sympathieën. En toen vertrokken ze allemaal naar het Verenigd Koninkrijk. Na de val van de muur kwamen ze weer terug. En dat was net de periode dat de Nida Hagen Band oprichtte. En ineens ging het pijl snel. We brachten een LP uit met het bekende nummer Unbeschrijblich Weiblich. En dat was een hit ook in Nederland. Moesten nog een tweede LP maken. Wegens contractuele verplichtingen, terwijl ze al met ruzie uit elkaar waren.
0: Oh, dat is lekker.
1: LP kreeg de titel Unbehagen, dus dat was al passend bij de situatie. Ja, en toen werd ze in Nederland steeds meer bekend en beroemd. Bracht het nummer Dope Sucks uit, wat door Herman Brood was geschreven. En kreeg ook een relatie met Herman.
0: Toch?
1: Ja, een korte relatie.
0: Het gerucht ging dat ze getrouwd waren, hè?
1: Ja, zo'n schijnhuwelijk voor
0: ja,
1: de
0: ja. Ja,
1: en
0: ja.
1: Ferdy Karmelk, de gitarist van de band van Herman Brood. Daar heeft ze ook een relatie mee gehad. En daar heeft ze een dochter mee gekregen.
0: Jeetje.
1: Dus er gebeurde wel van alles in die periode. Later is ze zich gaan interesseren voor hulp aan militairen die weigerden naar Irak te gaan.
0: Oh.
1: En heeft ze zich wat tot het christelijke geloof laten bekeren. In 2011 is ze gedoopt en nu is ze vooral in die wereld actief. Waar we naar gaan luisteren en het advies ook te kijken is naar een van de vele concerten die zij gaf op festivals. En daar brengt ze het nummer van The Suite ten gehore. Ballroom Blitz. Maar dat begint dan ook zoals The Suite dat ook deed. Van, hey, are you ready? En
0: Er
1: is een drummer, maar dan op een hele expressieve manier.
0: Ja.
1: En dan gaan ze helemaal los. Dus we gaan het eerste uur uit met Nida Hagen met de Ballroom Blitz.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 9 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In het westen van de Verenigde Staten zijn 3 brandweermensen omgekomen bij het bestrijden van een natuurbrand. 2 anderen liepen brandwonden op. Ze probeerden een grote natuurbrand in de staat Colorado te blussen. De brandweermensen raakten ingesloten door het vuur dat snel om zich heen greep. Dat kwam door warm en droog weer, waarbij bovendien een harde wind stond. Na Duitsland is ook het hitterecord in Polen en in Tsjechië gesneuveld. In het Poolse Słubice, net over de grens met Frankfurt aan de Oder, werd 40,5 graad gemeten. In Tsjechië werd het nog iets warmer. In Doksani, zo'n 50 kilometer boven Praag, werd het 41,1 graden. Gisteren was daar met 40,9 ook al een record gemeten. Er rijden weer treinen tussen Gouda en Den Haag en Gouda en Rotterdam. Het treinverkeer lag sinds het einde van gisteravond stil nadat bij Gouda de bliksem was ingeslagen. Daardoor konden de seinen en wissels niet worden bediend. Het duurde even voordat monteurs aan de slag konden omdat de weersomstandigheden te slecht waren. Daarna bleek er meer kapot dan aanvankelijk ingeschat. Pas rond 7 uur vanavond konden de treinen weer rijden. De vliegtuigcrash bij Nancy, waarbij vanochtend alle 11 inzittenden omkwamen, was het grootste ongeluk met parachutisten in Frankrijk in meer dan 30 jaar. Dat zei transportminister Tabarot bij een bezoek aan de rampplek. Vanochtend stortte het vliegtuigje door onbekende oorzaak neer bij het opstijgen. Aan boord waren mensen die voor het eerst een sprong maakten en hun instructeurs. Familieleden van de inzittenden waren op het vliegveld en zagen het toestel crashen. De regering heeft hun steun aangeboden. Het weer. Vanuit het westen stroomt vanavond minder warme lucht het land binnen. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Van Klink.

0: Welkom terug bij Van Klink tot Klank Show met Hans van Klink en Benno Veugen. We begonnen met Moody Blues met Go Now, Go Now. Ja, wat heb je met de Moody Blues eigenlijk, Hans?
1: U kunt wel gaan, hè? Ja, Go Now. Ja. Ja, Moody Blues. Wie kent ze niet, zou je bijna zeggen. Precies, ja. Het kwam weer even bij mij terug toen wij vorige maand Van Klink tot Klank afsloten met The War of the Worlds van Jeff Wayne. Mm. Waarin de zangpartijen voor rekening werden genomen door de toenmalige zanger van de Moody Blues, Justin Hayward. Dat is nou, Moody Blues, misschien toch even leuk om daar nog wat van te draaien. Ja. Wat het leuke is bij deze band, en daarom hebben we er ook een drieluik van gemaakt, is dat je een hele snelle ontwikkeling ziet. Dat Go Now was een nummer 1 hit, maar nog een redelijk eenvoudig liedje.
0: Ja.
1: Daarna kwamen eind 60 jaren Nights in White Satin, Tuesday Afternoon, Ride My Seesaw, de jaren 70, The Hit Question, The Story in Your Eyes, I'm Just a Singer in a Rock and Roll Band, die ook al een keer gedraaid hebben. En zelfs tot in de jaren 80, I Know You're Out There Somewhere and Your Wildest Dreams. Al die tijd waren het de Moody Blues. Grote succesperiode tussen 66 en 72, Mike Pinder op piano en mellotron, John Lodge op gitaar, Justin Hayward zang, Ray Thomas fluit en zang, Graham Edge, drums en zang. Begon allemaal in 1964. De Crew Cats met Ray Thomas en Mike Pinder kwamen terug van een tournee in Duitsland, waar de Beatles toen heel triomfantelijk toerden. En in Birmingham waren allerlei nieuwe bandjes in oprichting. En toen vonden ze samen met een paar andere leden de Moody Blues 5, later de M&B 5 en uiteindelijk de Moody Blues uit. En dat waren in die tijd Ray Thomas, Mike Pinder, Graham Edge, Danny Lane en Clint Warwick. Nou, waren wat bandwisseling. Justin Hayward kwam er later bij. En de rest is eigenlijk geschiedenis. Ze zijn groot geworden. Muzikale, mooie muzikale muziek. En
0: dan mogen maar je kan toch geen blues noemen, toch?
1: Nee, de term Moody Blues is wat versluierend. Want het is zeker geen klassieke blues. Dus waar dat dan vandaan komt, weet ik niet. Nee. Werden heel erg bekend met de LP, The Days of Future Past, met dus de genoemde hit Nights in White Satin en Tuesday Afternoon. We gaan nog twee nummertjes van ze draaien. En het eerstvolgende nummer is Legend of a Mind. Een psychedelisch eerbetoon aan Timothy Leary, de bekende Amerikaanse psycholoog en voorvechter van LSD-gebruik in de jaren 60. Het nummer, geschreven door de fluitist Ray Thomas, verkende geestverruimende en therapeutische ervaringen van de psychedelica. Een regel uit dat nummer. Timothy Leary is dead. Oh no, no, no. He's just outside looking in. Oh. Prachtige teksten. Ja. En dat nummer eindigt dan met mooie experimentele dwarsfluitmuziek. En het derde nummer.
0: Ja, want ik zag op het filmpje, zag ik hem wel spelen. Maar ik hoorde hem niet. Ik denk, heel iets anders. Maar dat was het dus.
1: Ja aan het eind vooral. Dan komt hij nog even met de dwarsfluit en mellotron terug. En het derde nummer uit de drieluik. Echt mooi en meer stemmig het nummer Melancholic Man. Ja. Maar nu eerst Legend of a Mind.

0: Bijna 12 minuten non-stop achter elkaar van de, op, hier op je eigen lokale radio ZFM Zandvoort, de Moody Blues. En ja, wat mij dus eigenlijk opvalt, we hebben het eigenlijk over de jaren 60 van de vorige eeuw. En, maar dat was toch een hele commerciële tijd al met die Beatles, nummertjes, muziek, liedjes van 2-3 minuten vanwege de jukebox. En, maar de Moody Blues, nou, we hebben één nummer van 6 minuut 39, dit nummer 5 minuut 6. Ik bedoel, de heren gingen gewoon een hele eigen gang.
1: Absoluut, en volgens mij zag je dat best wel veel. De top 40 was gevuld met allemaal van die 3 minuten nummertjes, hè, die ook inderdaad in de jukebox bekend werden. Maar dat was natuurlijk een hele scene van LP-aankopers en daar staken elkaar ook mee aan. Hè. Als iemand een LP mooi vond, dan wilden we die allemaal hebben. En ja, ja, deze Moody Blues LP, ik zei net, volgens mij is het een dubbelalbum geweest. Zou ik eventjes moeten nagaan. Ja. Ja, wie had hem niet, zou je bijna zeggen. Die
0: werd... Maar er was dus eigenlijk een soortement van tweedeling. Je had de wereld van de singles en je had de wereld van de LP's blijkbaar.
1: Ja, of er werd van een LP, werd altijd al 1 of 2 singeltjes getrokken. Ja. Als je bijvoorbeeld naar de Beatles kijkt, naar nou, ben ik even die titel van die LP kwijt. Komt zo weer. Er zijn ook best wel wat langere nummers zelfs van de Beatles. 4-5 minuten. En dan 2-3 hitsingeltjes. En dat werd dan als single uitgebracht.
0: Ja.
1: Dus dat zag je wel heel vaak. Ja, dat, maar van de Moody Blues moet je zeggen. Zelfs wat wel een hit werd. Nights in White Satin. Dat was een grensgevalletje. Dat was toch ook denk ik wel een minuutje of 4-4.
0: Ja, want dat was echt een hit natuurlijk.
1: Dat was wel echt een hit.
0: Maar dan had je vaak ook nog wel zeg maar de korte versie en de lange versie. Hè?
1: Ook wat? Dat zag je veel.
0: Dat werd anders gemonteerd. Hè.
1: Met een super voorbeeld daarvan, waarvan de korte versie het nooit echt goed heeft gedaan. In Agada da Vida van Iron Butterfly.
0: Oh ja, ja. Ook zo'n nummer.
1: Zijn drumsolo.
0: Ja.
1: Ja, dat was een nummer van 17 minuten met een drumsolo van 1,5 minuut.
0: Een kant van een LP was dat.
1: Precies, ja. En ik weet nog heel goed dat wij dat toen opnamen met een cassette recorder met een microfoon voor de luidspreker.
0: Ja, heb ik ook nog gedaan, ja.
1: Mijn vriend Gerard, de jong buurjongen, daar zaten we heel stil bij te luisteren. En dan net op de laatste toon gooide die nog een kreet doorheen, waardoor eigenlijk die opname van 17 minuten alsnog mislukt was. En dan mocht het weer overnieuw. Dus ja, dit waren de Moody Blues. En ja, ik zei, dat moet het nou melden of niet. Ja, Ray Thomas overleed in 2018. Graeme Edge overleed in 2021. Hayward zei toen al van, ja, nou, zonder Edge bestaat de groep niet meer wat mij betreft. Danny Lane overleed in 2023. Mike Pinder overleed in 2024. En John Lodge overleed 2025, ja, en dan blijft er van die hele Moody Blues niet zo bar veel meer over.
0: Wie zou er bij die laatste uitvaart geweest zijn? Dat is dat was wel erg stil, denk ik.
1: Ja, dat moet wel een heel eenzame toestand zijn geweest. Ja, en zo sterft een generatie uit. En eigenlijk van hetzelfde laken een pak. Oh, ik zou nog even terugkomen. Eerste uur Crazy World of Arthur Brown. Ja. Hij treedde op in Tivoli, Utrecht op 1 april 2027. Is ook een waagstuk, want die man is al 82 en die gaat dus over ongeveer een jaar gaat hij daar optreden.
0: Ze zullen wel een backupje hebben.
1: Bij leven en welzijn.
0: Ja, precies.
1: Ja. Ja, en als je het dan hebt over legendarische muzikanten waarvan de ene helft nog leeft en de andere helft niet, dan moeten we het toch even noemen, de Traveling Wilburys. Een gelegenheidsband in 1988 opgericht op initiatief van voormalig Beatle George Harrison. Maar niet de minste deden eraan mee. Jeff Lynne, Roy Orbison, Tom Petty, Bob Dylan. Mm. Het was een band die een beetje bij elkaar geschaddeld werd door Harrison. Hij nodigde zijn vrienden Lynne en Orbison uit. En hij had zijn gitaar nog liggen bij Tom Petty. Die ging die ophalen. Doe eigenlijk ook maar mee. En zo breidde zich dat een beetje uit. En dat waren de echte muziekliefhebbers. We noemden ze vorige keer in Van Klink tot Klank. En zeiden, ja, moeten we toch eventjes wat gaan opscharrelen van die gasten.
0: Mm.
1: Ja, Orbison leeft niet meer, Harrison leeft niet meer. Maar ze hebben wel hele leuke muziek gemaakt met elkaar. En ze noemden zich ook allemaal. En Wilbury, dat wil trouwens zeggen, was afgeleid van het woord mislukte stukken muziek waarvan Harrison dan zei, we will bury them in the mix. En dat Wilbury is de Trembling Wilburys en later de Traveling Wilburys. En ze noemden zich ook, George Harrison noemde zich Nelson Wilbury. Jeff Lynne was Otis Wilbury. Roy Orbison was Lefty Wilbury. Tom Petty was Charles.
0: Allemaal broertjes van elkaar.
1: Charlie Wilbury Jr. Ja. Bob Dylan werd Lucky Wilbury. En zo maakten ze een heerlijke
0: LP
1: met mooie muziek. Want ja, het zijn zoals gezegd niet de eerste de beste.
0: Ja, topmuzikanten.
1: Topmuzikanten. Heeft een aantal jaar bestaan. En toen vielen links en rechts wat leden weg door ziekte of anderszins overlijden. En toen waren de Traveling Wilburys geschiedenis. Maar ja, wat altijd blijft bestaan is hun muziek. Denk bijvoorbeeld aan het nu volgende nummer, End of the Line.

0: ZFM is nu ook te ontvangen op DAB+, kanaal 9A in Zuid-Kennemerland en de Eimond.
1: Nou, dat waren Traveling Wilburys. Een beetje Beatle-achtige sound vond ik dit.
2: Ja, dat blijft er wel in zitten, hè, van George Harrison.
1: Ja, precies.
2: Voordat ik de naam van de volgende band ga noemen, even een heel kleine persoonlijke noot.
1: Ja.
2: Ten eerste, ons fanbestand breidt zich langzaam uit. Ja, we hebben er nu een nieuwe fan bij Huub. Oh. Oude vriend en collega Huub Bolster uit Gelderop bij Eindhoven.
1: Huub, welkom.
2: En Huub vroeg mij ook, mag ik ook een verzoeknummertje indienen?
1: Nou, liever niet.
2: Niet Huub. Ik heb het al gehonoreerd.
1: Het
2: gaat zo meteen komen. Maar Huub vertelde vooral van, kijk eens naar de scene van Seattle, waar heel veel bijzondere muziek vandaan komt. Onder andere de geboorteplaats van Jimi Hendrix. Later in dit programma komt dat terug. Maar Seattle heeft voor mij ook een andere speciale betekenis. Special greetings to Janet Riley en her father Paul. Want wij hebben ook luisteraars in Seattle.
1: Oh.
2: De vriendin van mijn zoon Tim woont daar en ik weet zeker dat ze luisteren. Zij wonen in Seattle. En
1: kunnen we dat gewoon in het Nederlands tegen ze zeggen? Of moet het gelijk in het Engels? Hello.
2: Hello. Ik zei het al in het Engels. De groeten bracht ik al in het Engels. Want nee, de Nederlandse taal, dat is nog een beetje ingewikkeld. Paul Riley is een leeftijdsgenoot van mij en vader van Janet. En die luistert graag naar ons programma. Okay.
1: Hoewel hij
2: deze teksten allemaal niet zal kunnen verstaan. Maar dat maakt niet uit.
1: Nee.
2: Uit Seattle komt de band Pearl Jam vandaan. Ik ken ze niet zo goed. En dat is een beetje vloek in de kerk. Want het is natuurlijk een wereldband van ongeveer deze tijd. De 90
1: jaren.
2: Je kunt er niet alles bijhouden. Maar ik heb wel steeds meer waardering gekregen voor het stemgeluid van de zanger Eddie Vedder. Want dat is toch wel een bijzondere manier van zingen. Een zware gedragen stem. Pearl Jam, Amerikaanse rockband, dus uit Seattle, opgericht in 1990. Zanger, gitarist Eddie Vedder, bassist Jeff Ament, drummer Matt Cameron en de gitaristen Stone Gossard en Mike McCready. En als toetsenist Kenneth Kaspar is toegevoegd als lid. Hebben grote hits gemaakt en er zijn ook prachtig optreden hebben ze verzorgd op Pinkpop, waarbij Eddie Vedder in de hijskraan van een camera klom en zich op een grote hoogte in het publiek liet vallen, wat net goed afgelopen is. En het nummer waar we zo meteen naar gaan luisteren is Even Flow. Dat gaat over de harde realiteit van het dakloos zijn. Huub fluisterde mij dit in dat het zou gaan om een dakloze Vietnam-veteraan.
1: Oh, wacht even.
2: Maar die begint al te schreeuwen.
1: Ja.
2: Maar het blijft een beetje in het midden waar het precies over gaat. Maar in ieder geval het harde bestaan op straat als je een beetje tot de outcast behoort. En,
1: dat sluit al een beetje aan op je podcast Parel van de Zorg die je met Pim Joosten maakt.
2: Ja, en met jou voor de techniek. Maken we daar een prachtig product van om te praten.
1: Waar kunnen de mensen dat eigenlijk vinden?
2: Op Spotify staat het sowieso. Je kan het ook met een RSS-feed naar je eigen podcastforum doorleiden. Maar op Spotify staat het in ieder geval Bemoeizorg, Parel van de Zorg. En dat gaat over alles wat te maken heeft met dakloosheid. Mensen die aan lagere wal zijn geraakt. En al zeg ik het zelf, de moeite van het luisteren waard. Niet omdat Pim en jij en ik dat doen, maar omdat we hele interessante gasten daarin hebben.
1: Ja.
2: En iedere maand komt er een nieuwe aflevering online.
1: We willen nog even op inhaken met uw permissie. De Jules Tielens, de straatpsychiater. Dat was een van de laatste. Ja. En dat was wel een heel bijzonder verhaal eigenlijk. Wat een ongelofelijke, ongezouten meningen zo'n man deponeert.
2: Heel bevlogen man, maar met heel hele eigen gereide meningen.
1: Ja.
2: Die er ook uit durft te gooien.
1: Ja.
2: Waarin hij ook zichzelf niet spaart en het systeem hekelt.
1: Maar hij is eigenlijk ook niet de enige, want een paar maanden daarvoor hadden we nog een meneer uit Zandvoort notabene.
2: Rokers loop ik.
1: Ja, Rokers loop ik. Maar die was eigenlijk ook zo ongezout in zijn meningen. Dat is,
2: Rokers mogen we een beetje zien als de guru van de housing first. Hè, de woning eerst. Hè. Hoe los je dakloosheid op? Mensen hebben wel hulp nodig, maar alles begint met een huis.
1: Ja.
2: En daar is hij een groot voorvechter van. Maar wat je ziet en zag en hoorde bij Jules Tielens, bij Rokers Lopik en ook bij Harry Gras die we gehad hebben, is dat allemaal hun eigen geschiedenis hebben. Ook wel met wat pijnpunten en droefenis. Waardoor zij gevoelsmatig dicht bij de doelgroep staan. En dat lijkt wel eens, misschien geldt dat voor ons ook wel een beetje, dat je in je leven op een bepaald kantelpunt komt te staan van, ja, gaat het nou slecht met me en ga ik tot die doelgroep behoren? Of ga ik alles wat ik in me heb aanwenden om er wat moois van te maken?
1: Ja, ja.
2: Dat geldt eigenlijk voor die 3, 4 gasten die net genoemd zijn. Dat ze best hun eigen pijnlijke geschiedenis hebben en daardoor heel gedreven zijn om de medemens bij te staan.
1: Ja, mooi is dat, hè? Dat is een mooie. Nou, is het cirkeltje eigenlijk rond. Wat ik er nog even wil zeggen is dat wij een speciaal van Klink tot Klank show op gaan nemen in de zomermaanden. En daar komen deze heren heel kort nog terug met hun eigen muziek, hun eigen keuze van muziek. En dat is, nou, daar kijk ik wel naar uit. Hè,
2: ja, want bij podcast beginnen wij altijd met de vraag, waar stond je wieg? Hè?
1: Ja.
2: Om iemand zich persoonlijk voor te laten stellen. En eindigt altijd met welk lied of welk nummer spreekt jou nou het meest aan in jouw werk, je leven?
1: Ja.
2: Dat geeft een mooie playlist.
1: Ja.
2: En dat komt
1: en die,
2: hier,
1: en die playlist, we kunnen dat op die podcast niet uitzenden, die muziek, want dan moeten we rechten betalen. Maar daar gaan we dus wel een aparte van Klink tot Klank show van maken.
2: Ik zie er naar uit dat we dat gaan doen.
1: Ja, ja, met nou, Pim. Het cirkeltje is rond met Pearl Jam. Die had dus met dat nummer Even Flow ook een over die dakloosheid, toch?
2: Ja, precies. Ja. Nou, ik zou zeggen, laat maar komen.
1: Ja, hoop geschreeuw. Wat ik nog even wil zeggen. Je had het net over dat vallen. Maar die goos is zo gek als een deur. Want hij klimt in de gordijnen. Hangt aan stalen pijpen. En laat zich gewoon in het publiek vallen.
2: Ja, hij schijnt zelfs een keer zijn voet gebroken te hebben tijdens een optreden.
1: Nou,
2: en is gauw naar het ziekenhuis gegaan om het in het gips te laten zetten. En een paar uur later stond hij weer op het podium. Dus hij neemt nogal wat risicootjes.
3: Ja. Not a TV studio. Josh, turn these lights out. It's a fucking rock concert. Ready to start.

0: Wat ik zo grappig vind is dat die, als die liedzanger in de gordijnen hangt, dat die rest van de band dan met grote ogen ook weer staat te kijken van als dit maar goed afloopt.
1: Ja, en blijkbaar verrast hij de bandleden dan ook ja. met wat hij allemaal gaat doen.
0: Dat ja.
1: Ze hebben niet dat, van tevoren afgesproken.
0: Nee. Dat, en ook een beetje toch wel wat angst in de ogen zie je dat dan. Want ze denken, ja, hij is natuurlijk al een keer uitgekletterd. Dus we kijken hoe het nu weer afloopt. Ja. Goed, eens even kijken. We gaan nog meer gitaargeweld.
1: Ja, we hebben natuurlijk de terugkerende thema's in ons programma. En dan hebben we het over de echte blues. En dat, we hebben weer wat pareltjes gevonden. Maar dat vraagt een wat langere introductie. We gaan luisteren naar een stuk uit een concert van Montreux. Live at Montreux van Jimi Hendrix en Janis Joplin. We knippen er gewoon een minuut of acht uit. Want je kan het hele concert wel laten horen. Maar dan zijn wij weg. Hè? Ja, dus ja. Ook dit is weer een beetje vroeg in de kerk. Mensen zijn helemaal gek. De echte fans zijn gek op Jimi Hendrix en vinden zijn gitaarspel geweldig. Dat is misschien wel zo. Maar ik vind hem in zo'n bluesconcert beter dan op de hitsingles die we van hem kennen. Dat vind ik vaak wat chaotisch. Bekend van zijn linkshandige gitaar. Ofwel de hals in de rechterhand. Hè, anders dan de meeste gitaristen ja. spelen. Ja, Jimi Hendrix, geboren in 1942, afkomstig Afro-Amerikaans, Cherokee en Iers. En het verhaal wil dat zijn vader zag dat hij met een bezem heel vaak luchtgitaar aan het spelen was. Een contradictie, maar dan geen luchtgitaar, maar doen alsof je op een gitaar speelt met een bezem in je hand. En toen ging hij een ukulele voor hem huren. Er was geen geld om er een te kopen. En daar leerde hij zichzelf heel snel op gitaar spelen. Toen ging hij in het leger. Maar gaandeweg werd zijn spel steeds beter en werd hij beroemder en beroemder. En richtte die eerste Jimi Hendrix Experience op. Als grote band prachtige hits gemaakt. Was geen lang leven beschoren. En toen richtte hij een andere band op, de Band of Gypsies. En scoorde hit na hit. Bijzondere levensstijl. Ik ken nog een mooie strip van Hein de Kort, waarin gevraagd wordt welk nummer van Jimi Hendrix wil je graag horen. Nou, dat nummer waarin hij zijn gitaar in de fik steekt. Want dat soort fratsen had hij natuurlijk ook.
0: Ja,
1: de goede man is op 27-jarige leeftijd overleden. Het verhaal wil dat hij gestikt is in zijn eigen braaksel. Misschien als gevolg van drugs- en drankgebruik. Maar dat laatste is nooit echt bewezen. En er is een roadie geweest die later heeft gezegd van nee, hij is vermoord door zijn manager Michael Jeffrey. Maar dat viel helemaal niet te controleren. Want die Michael Jeffrey is 2 jaar na Jimi Hendrix zelf overleden. Dus dat gaan we nooit weten.
0: Heb het geheim zijn graf ingenomen.
1: Ja, helemaal letterlijk. Ja. Een tijdgenoot en ook iemand die op 27-jarige leeftijd overleed is mevrouw Janis Lynn Joplin. Geboren in 1943, overleden in 1970. Amerikaanse zangeres. Vader en moeder waren best rijk, welgesteld.
0: Oh ja, oké. Okay. Ja,
1: hij was. Moeder was administrateur. Vader werkte bij Texaco Oil Company. Janis zelf heeft wat universiteiten afgelopen, maar is nooit afgestudeerd. Want de muziek.
0: Ze wilde niet deugen, hè? Dat,
1: Nee, ze was echt een deftig Amerikaans grietje wat zich ging afzetten tegen haar roots en in de muziek ging. En nou ja, we hadden het er net al een klein beetje over. Drank en drugs en seks in overvloed.
0: Ja.
1: En goede muziek, maar allemaal maar van hele korte duur. En,
0: het was de tijd van de Vietnamoorlog en daar gingen Jimi Hendrix en Janis zich eigenlijk ook tegen afzetten. Dat, ja, was,
1: dat was een thema wat toen heel veel in de muziek doorklonk. Hè? Ja. En dat deden ze nadrukkelijk. Waar we naar gaan luisteren, en we komen straks denk ik nog wel even op beiden terug. Janis Joplin overleed aan een overdosis heroïne. Werd doodgevonden in haar hotelkamer in Los Angeles. Allemaal het triest verhaal natuurlijk ook op haar 27-jarige leeftijd. En dat thema bespreken we straks nog eventjes. Maar ja, als die twee dus samenkomen bij een bluesconcert live at Montreux, nou dan krijg je wat te horen.

0: Ja. Het is trouwens... Ik was een beetje in de war geraakt. Ik deed research naar dit nummer. Omdat ik dat een unieke combinatie vond. Janis Joplin en Jimi Hendrix. En dat ik daar eigenlijk nooit van gehoord had. En toen kwam ik een website tegen. En die schreef... Ja, ze kenden elkaar wel. Voornamelijk backstage. Maar samen optreden... dat was er niet bij. Maar goed, nu laten we wel een nummer horen. Dus mijn worsteling is een beetje... Is dit werkelijk Janis Joplin? Of zitten we te luisteren naar een AI-productie?
1: Nou, ik heb het idee dat dit werkelijkheid is. En zoals de website die jij gevonden hebt... Heel interessant trouwens. De TSE Entertainment.com. En dan een uitgebreid artikel over die... 27 Club.
0: Ja.
1: En met de vraag, zijn zij ooit samen, hebben ze samen opgetreden? Op het Monterey Pop Festival 1967 schijnen ze ook samen te zijn geweest. Maar
0: daar zijn geen opnames van.
1: Er zijn volgens mij geen opnames van.
0: Nee.
1: En

0: rein blijven met de drugs, met de uppertjes en af en toe slapen met de downers.
1: Ja, en eigenlijk voorkomen uitgeput raken. Hè? Dus ik kan me voorstellen dat je zo moe en moe, intens moe wordt, dat je niet veel meer kan schelen of je nou leeft of dood bent.
0: Ja, er zijn wel mooie docus ook over Janis Joplin verschenen, waarin je dat ook echt wel ziet slechter gaan. En een mooie scène in een film over Janis Joplin, dat ze dan op een gegeven moment de moeder nog belt. Maar ze is rijk als muzikant, maar ze heeft nog geen kwartje in de zak om een telefooncel te kunnen bedienen.
1: Ja,
0: moeder, wil je me komen ophalen hier, want ik red het niet meer. En dat gaat dan toch mis, weet je.
1: Ja,
0: daar zit natuurlijk tragiek achter. En dan krijg je weer dat thema van die club van 27. Ik zei in de vorige uitzending van Klink tot Klank al dat ik wat moeite heb met die term. Alsof je inderdaad een vereniging opricht. En wat moet je dan doen om lid te worden? Stuk flauwekul. Er zit een beetje romantisch denken achter van 27 is wel een sleutelleeftijd. Maar het is wel een stukje werkelijkheid.
1: Mm.
0: Dat er heel veel artiesten of bekende mensen, sporters ook, op die leeftijd het loodje hebben gelegd.
1: Ja.
0: Misschien wat jij zei, dat ze het leven niet meer aankunnen omdat het te veel van je vraagt.
1: En het waren er toch al een stuk of 40, hè? De media.
0: Er zitten dus ook een paar voetballers bij en andere artiesten.
1: Ja, ja.
0: Maar bij elkaar toch wel 40 bekendheden die op die leeftijd overleden zijn. Nou ja, Kurt Cobain, zanger natuurlijk ook. En recent, meer recent dan de eerder genoemde Amy Winehouse.
1: Ja.
0: Ja, ook op die leeftijd. Ja, daar zijn natuurlijk misschien leuk om daar volgende keer even een nummertje van te draaien. Maar er zijn natuurlijk opnames van bekend dat ze laveloos op het podium staan.
1: Oh, ja.
0: Zij ging vooral aan de sterke drank ten onder.
1: Ja.
0: En daar zit een hele trieste kant aan.
1: Ja. Je hebt daar, dat vind ik wel mooi, dat je een bruggetje slaan naar het volgende liedje van Robert Long. Als ik er niet mee ben, dat is of je het erom gedaan hebt, Hans.
0: Ja, niet helemaal bewust, maar nu je dat zo zegt. Ja, Robert Long, pseudoniem van Jan Gerrit Bob Arend Leverman, geboren in Utrecht in oktober 43 en overleden in Antwerpen op 13 december 2006, dus ook alweer bijna 20 jaar geleden. Ja, een Nederlandse zanger, schrijver, componist, cabaretier.
1: Heeft in Haarlem gewoond, hè?
0: Heeft in Haarlem gewoond, zeker. Had nog de band Unit Gloria gewoond. Geboren in Utrecht, groeide op in Edeveen. Later inderdaad in Haarlem gewoond. Ja, wat toch wel bijzonder was, natuurlijk een homoseksuele man. Die als een van de eerste in zijn muziek daar openlijk vooruit durfde te komen. En er is een heel mooi nummertje van hem, dat hij over een verbroken relatie. En dan de slotzin is, dan zie ik je lopen hand in hand met haar. En dan is dus zijn partner, heeft dus een vriendin gekregen. Waren mooie nummertjes. Oorspronkelijk bracht hij overigens wat Engelstalige singles uit. Later kwam hij in contact met Erik van der Wurf, de pianist die ook voor Herman van Veen veel muziek maakte en Herman van Veen begeleidde. Ja, toen ging hij mooie muziek maken. De beroemde LP Vroeger of Later.
1: Ja, ja.
0: 1974 was dat al. Weer nagaan. Prachtige nummers.
1: Tranentrekkers zaten
0: erop. Ja, en ook een beetje over het christelijk geloof werd er een beetje in gehekeld. Hè?
1: Oh ja, daar loopt hij te schelden.
0: Jezus redt alle mensen opgelet. En dit nummertje, dat is even over een sentimenteel nummertje, al heel oud, Robert Long met liedje voor als ik er niet meer ben.

0: Robert Long. Ja, dat is prachtige muziek. En ik had toen ik dit liedje hoorde, had ik Hans wel het idee dat ik denk van nou, dit wil ik ook wel op mijn uitvaart laten horen. Dus ik ga nog even een lijstje maken.
1: Ja, we hebben geen haast, toch?
0: Nee, ik heb geen haast. Maar wel met dit programma, want we hebben nog maar een paar minuten. We gaan afsluiten met Bob Marley en Amy Winehouse. Stormy Lover noemen ze dat. Dat staat op YouTube. En dat duurt 30 minuten. Dat is een soort compilatie. Ze hebben elkaar nooit gekend. Want Bob Marley die stierf begin jaren 80.
1: Ja, in 81 is hij overleden.
0: Ja. En Amy Winehouse is in 83 geboren. Dus ze kunnen nooit samen op podium hebben
1: gestaan. Even terug naar die vraag die jij net stelde over Jimi Hendrix en Janis Joplin. Ja. Waren tijdgenoten, hebben die elkaar dan wel getroffen? Ja, wel degelijk. Althans vermoedelijk.
0: Ja.
1: En bij wat we nu gaan horen kan dat dus helemaal niet. Maar de techniek kan heel veel.
0: Ja, de techniek kan heel veel. Je hebt geluisterd dan van klink tot klank. Hier op ZFM Zandvoort. Met Hans van Klink en Benno Veugen. Graag tot de volgende keer. Dag.
2: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM, met het nieuws van 10 uur.
3: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Het schip Zijner Majesteit Groningen kwam uit Curaçao, dat vlakbij Venezuela ligt. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Venezuela werd deze week getroffen door twee zware aardbevingen. Honderden gebouwen zijn geheel of gedeeltelijk ingestort, met name in het noorden. Tot nu toe zijn 1450 doden geborgen. Duizenden mensen zijn als vermist opgegeven. Er is al een Nederlands zoekteam in Venezuela om slachtoffers onder het puin vandaan te halen. De Britse prinses Catherine heeft in een etmaal de drie hoogste bergen van Groot-Brittannië beklommen. Ze haalde daarmee geld op voor het ziekenhuis waar ze aan kanker werd behandeld. Catherine maakte in maart 2024 bekend dat ze kanker had. Een half jaar later was ze klaar met chemotherapie. Bij een foto van de hoogste berg van Schotland, de Ben Nevis, schrijft ze dat kanker niet alleen met medicijnen moet worden behandeld, maar dat er tegelijk aandacht moet zijn voor de geestelijke gevolgen. Na Duitsland is ook het hitterecord in Polen en in Tsjechië gesneuveld. In het Poolse Slubice, net over de grens met Frankfurt aan de Oder, werd 40,5 graad gemeten. In Tsjechië werd het nog iets warmer. In Doksani, zo'n 50 kilometer boven Praag, werd het 41,1 graden. Gisteren was daar met 40,9 ook al een record gemeten. De crash in Nancy, waarbij vanochtend 10 parachutisten en een piloot omkwamen, was het dodelijkste ongeluk met parachutisten in Frankrijk in meer dan 30 jaar. Dat zei de Franse minister van Transport bij een bezoek aan de rampplek. Hij zegde de nabestaanden en ooggetuigen van het ongeluk steun toe. Het weer. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en landinwaarts mogelijk een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 19 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. Ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over de brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Het schip Zijner Majesteit Groningen kwam uit Curaçao, dat vlakbij Venezuela ligt. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Venezuela werd deze week getroffen door twee zware aardbevingen. Honderden gebouwen zijn geheel of gedeeltelijk ingestort, met name in het noorden. Tot nu toe zijn 1450 doden geborgen. Duizenden mensen zijn als vermist opgegeven. Er is al een Nederlands zoekteam in Venezuela om slachtoffers onder het puin vandaan te halen. De crash in Nancy, waarbij vanochtend 10 parachutisten en een piloot omkwamen, was het dodelijkste ongeluk met parachutisten in Frankrijk in meer dan 30 jaar. Dat zei de Franse minister van Transport bij een bezoek aan de rampplek. Hij zegt dat de nabestaanden en ooggetuigen van het ongeluk steun toe. Turnster Sanne Wevers heeft bij haar eerste wedstrijd in 2 jaar direct de Nederlandse titel op het onderdeel balk veroverd. De 34-jarige Wevers greep 8 jaar geleden voor het laatst NK goud. Wevers werd 10 jaar geleden Olympisch kampioen op de balk en voegde daar nog 2 maal EK goud aan toe. Op de Spelen van 2024 miste ze de finale, waarna ze niet meer in actie kwam. Het weer. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en landinwaarts mogelijk een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 19 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. Ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over de brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. De Raad voor Cultuur wil dat kunstenaars compensatie krijgen van bedrijven die hun kunst gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat staat in een advies dat vandaag verschijnt over de impact van kunstmatige intelligentie op de cultuursector. AI-modellen kunnen in een paar seconden afbeeldingen, muziek en video's genereren in de stijl van menselijke kunstenaars. De makers van die echte kunstwerken krijgen daar geen vergoeding voor. Een deel van de kunstenaars ziet AI als concurrentie en verwacht er minder werk door te krijgen. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Het land werd deze week getroffen door twee zware aardbevingen. Het schip Zijne Majesteit Groningen kwam uit Curaçao. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Op het WK voetbal heeft Canada als eerste de achtste finales bereikt. Het gastland wist door een late goal met 1-0 te winnen van Zuid-Afrika. Pas in de 92e minuut werd er gescoord. In de volgende ronde speelt Canada tegen de winnaar van de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Marokko. Die wedstrijd wordt morgen nacht om 3 uur gespeeld. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar dan zijn er ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Maas bij Elslo is afgelopen avond iemand verdronken. Een man van 25 uit België ging volgens de VRT met vrienden zwemmen in de Maas op de grens met België. De man verdween onder water en kwam niet meer boven. Duikers van de brandweer hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Ook op het strand van Texel is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het lichaam is aangespoeld of dat de persoon op het strand is gestorven. Dat wordt nog onderzocht. Sinds vrijdag zijn zeker 15 mensen in Duitsland omgekomen tijdens het zwemmen. Het jongste slachtoffer was een kind van 8. Net als Nederland had Duitsland de afgelopen dagen te maken met een hittegolf. Op sommige plekken werd het voor de derde dag op rij meer dan 40 graden. En bij de grens met Polen werd een recordtemperatuur van 41,7 graden gemeten. Daardoor ontstonden ook problemen op het Duitse spoor en werden evenementen afgelast. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. Ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over de brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. Op het WK voetbal heeft Canada als eerste de achtste finales bereikt. Het gastland wist door een late goal met 1-0 te winnen van Zuid-Afrika. Pas in de 92e minuut werd er gescoord. In de volgende ronde speelt Canada tegen de winnaar van de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Marokko. Die wedstrijd wordt morgen nacht om 3 uur gespeeld. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De VS en Iran hebben afgesproken om de aanvallen op elkaar voorlopig te staken. Dat meldt de Amerikaanse nieuwsite Axios, die een hoge Amerikaanse functionaris heeft gesproken. Bijna 2 weken geleden spraken de VS en Iran af elkaar niet meer aan te vallen, maar de afgelopen dagen gebeurde dat toch. Komende dinsdag praten beide landen waarschijnlijk verder in Qatar. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. En ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over die brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. De Raad voor Cultuur wil dat kunstenaars compensatie krijgen van bedrijven die hun kunst gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat staat in een advies dat vandaag verschijnt over de impact van kunstmatige intelligentie op de cultuursector. AI-modellen kunnen in een paar seconden afbeeldingen, muziek en video's genereren in de stijl van menselijke kunstenaars. De makers van die echte kunst krijgen er geen vergoeding voor. Een deel van de kunstenaars ziet AI als concurrentie en verwacht er minder werk door te krijgen. Op het WK voetbal heeft Canada als eerste de 8e finales bereikt. Het gastland wist door een late goal met 1-0 te winnen van Zuid-Afrika. Pas in de 92e minuut werd er gescoord. In de volgende ronde speelt Canada tegen de winnaar van de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Marokko. Die wedstrijd wordt morgen nacht om 3 uur gespeeld. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht. Boom, boom, akka, lakka, lakka, boom.